gehaald. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoners

Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Op meerdere luchthavens werden vluchten geannuleerd of vertraagd. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft op de Belgische luchthavens. Het weer, uit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en een enkele bui en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarnaar ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet

If the sky

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pult benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pult volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pult geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaakt het ernstig lijden. De zwangere vrouw die 2 weken geleden op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist, zegt dat ze de politie toen alleen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is ze bevallen van een gezond kind. Het weer, later vannacht enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag zon, wolken.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was de directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze wat aan de agent wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat die vrouw zwanger was. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland verwijderen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zachter klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het vliegverkeer in België is weer op gang gekomen na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag afwisselend zon en wolken en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Daar worden nu opnieuw Amerikaanse aanvallen gemeld. Hulporganisaties waarschuwen dat de situatie in Gaza nog altijd zeer slecht is. Er is een tekort aan vrijwel alles. Dat zou komen doordat Israël nog steeds hulpgoederen tegenhoudt. Volgens het Rode Kruis zijn er dit jaar maar 15 vrachtwagens met hulp Gaza binnengelaten. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar dat bestand wordt geregeld geschonden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt hotelgasten na een datalek bij hotels. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen gestolen. Meerdere gasten kregen een verzoek om een reservering te bevestigen en geld over te maken. De brancheorganisatie zegt dat iedereen die een kamer heeft geboekt goed moet opletten als ze een bericht krijgen. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer, maar in de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het dan droog en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Koeweit en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein geraakt. De VS zegt dat de raketten en drones geen doel hebben getroffen en dat een deel is neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Het volgende bericht gaat over het CBS. Daar komt hij. Bedrijven die kampen met personeelstekorten zetten steeds meer in op automatisering. Dat meldt het CBS. In de bouw en industrie worden vaker betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Personeelstekort blijft een groot probleem, zegt het CBS.
2: Bijna 2/3 van de bedrijven zegt dat ze moeite hebben met het vinden van personeel. En voor ongeveer de helft van die bedrijven, dus 30% van alle bedrijven, is dat nog steeds de belangrijkste belemmering. Dus daar moeten ze toch een oplossing voor zoeken.
1: De zwangere vrouw die 2 weken geleden in een AZC in Zeist op de grond viel bij een aanhouding, zegt dat ze de politie toen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is de vrouw bevallen van een gezond kind. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing, zoals het heet, bleek in het debat gisteren. Als volgende week wordt voorgestemd, wordt het strafbaar om met gebed of therapie de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen, zegt verslaggever Wilma Borgman.
3: Ik telde in de gauwigheid 46 van de 75 Eerste Kamerleden daarvoor. Dus als die volgende week stemmen naar wat ze vandaag in het debat hebben gezegd, dan wordt dit voorstel dinsdag inderdaad aangenomen.
1: Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag af en toe zon en vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sport uit de Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur RTV 794 Sport.
5: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho. Wat een geweldige goal!

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De situatie in Gaza is nog steeds erbarmelijk en gevaarlijk, zeggen meerdere hulporganisaties. Aan alles is nog een tekort. Dat is omdat Israël hulpgoederen tegenhoudt. Daardoor kunnen ziektes niet goed worden bestreden en geen waterleidingen worden aangelegd. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar het bestand wordt geregeld geschonden door Israël. Amerika schrapt een netwerk van boeien dat oceaanstromingen meet bij Groenland. Wetenschappers gebruiken die om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. Er zijn zorgen dat deze stroming stil kan vallen en daarom zijn deze metingen voor Europa heel belangrijk, zegt deze onderzoeker.
2: Het vervelende daarvan is dat het onderdeel uitmaakt van een internationaal project ook, wat probeert zicht te krijgen op die golfstroom. Het nadeel daarvan is dat er dus extra gaten vallen in dat meetsysteem, wat toch al op een vrij krappe wijze gefinancierd is.
1: Er worden in totaal rond de 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald door Amerika. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen, zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet ontkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werk krijgt, 170% uitbetaald, en chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag krijgen 200%. Dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker zelf thuis wilde dieren opvangen. Ze zien bijvoorbeeld een egel of een haas dat er volgens hen zielig uitziet en nemen het mee naar huis. En dat is niet de bedoeling, zegt ook deze wildopvang.
3: Bel de opvang. Bel met ons. En dan gaan wij wel meedenken over een oplossing. Wat kan je doen voor dat dier? Want wij hebben dat netwerk. Wij hebben de kennis. En weten veel beter hoe zo'n dier uiteindelijk de grootste kans maakt om te overleven.
1: Het thuisopvangen van wilde dieren is volgens de dierenorganisaties een trend die wordt versterkt door sociale media. Het weer, enkele buien, soms met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bedrijven die kampen met personeelstekort zetten steeds meer in op automatisering, zegt het CBS. In de bouw en industrie worden vaak betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Het maakt wel uit hoe groot een bedrijf is, zegt het CBS.
2: Voor grote bedrijven is het vaak makkelijker om te automatiseren dan voor kleine bedrijven, omdat ze vaak meer kennis, maar ook meer kapitaal in huis hebben om te investeren. Ja, voor kleine bedrijven zit er vaak niks anders op dan of proberen aantrekkelijke werkgever te zijn of simpelweg maar de productie te beperken.
1: 2/3 van alle bedrijven in Nederland heeft moeite met het werven van personeel. Een Nederlandse viroloog is samen met een collega op het vliegveld van Detroit aangehouden omdat ze een gedeactiveerd mpox-virus uit Afrika bij zich hadden. Daarmee wilden ze waarschijnlijk onderzoek gaan doen. Al kan het virus in gedeactiveerde staat geen besmettingen veroorzaken, de Amerikaanse autoriteiten nemen de zaak wel hoog op. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet rondkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. En chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag, krijgen 200%. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin en Beauty and the Beast met Celine Dion.

0: Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes met R&B-zanger. Als R&B-zanger moet ik zeggen. Bryson had een paar dagen geleden nog een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer dan nog, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het droog, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sportnet Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur RTV 794 Sport.
2: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho, ho. Wat een geweldige goal!

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De weg lijkt vrij voor een fusie tussen de Nederlandse verffabrikant AkzoNobel en de Amerikaanse concurrent Axalta. De Japanse concurrent Nippon Paint heeft het overnameaanbod op AkzoNobel ingetrokken. Nippon wilde alle aandelen van AkzoNobel overnemen en dan de verfmerken voor consumenten en industrie zelf houden en de rest doorverkopen. AkzoNobel weigerde dat bod omdat een fusie met het Amerikaanse Axalta meer waarde zou opleveren voor de eigen aandeelhouders. Bij een steekpartij in Rotterdam is vannacht een jongen van 16 zwaar gewond geraakt. Hij is volgens de regionale omroep Rijnmond op straat behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 3 verdachten aangehouden. Bij 1 aanhouding werd een politiehond ingezet, omdat de verdachte volgens de politie niet meewerkte. Het is niet duidelijk wat er aan de steekpartij in Rotterdam vooraf ging. Een man uit Houten moet ruim 3 maanden de cel in voor het prikken van 2 mensen met een injectienaald. Het gebeurde een jaar geleden in de Intercity tussen Zwolle en Groningen. Een reiziger werd in zijn duim geraakt en een ander in zijn scheenbeen. Toen aan de noodrem werd getrokken, sprong de verdachte uit de trein. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. Er werd gevreesd voor een HIV-besmetting bij de slachtoffers, maar dat bleek niet het geval. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals Beauty and the Beast met Celine Dion en A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin. Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes als R&B-zanger. Hij werd een paar dagen geleden getroffen door een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.

0: nummer 1 in 1970.
1: Het authentieke geluid van de muziek van toen en soms van nu. Dit is 100% vinyl op RTV 794 en Voorst Veluwezoom.

0: Ja, 100% vinyl. Die naam is niet zomaar gekozen. Maar welkom in ieder geval toch uit een wat warme studio. Maar de muziek zal er zeker niet minder om leiden, zeg maar. En dan begonnen we ook met In the Summertime van Mungo Jerry. Daar is de nummer 1 in de zomer van 1970. En iedereen dacht, ja, die man heet Mungo. Nee, dat is de naam van de groep. Ja, de groep heet Mungo Jerry. Ja, als je het niet weet, weet je het niet. Andere hits waren Maggie, Somebody Stole My Life en Alright, Alright, Alright. Later ook door een koekjesfabrikant gebruikt, dat weet ik nog wel. Maar deze kwam nummer 1 in 1970 terecht. En ja, dat jaren 70 is natuurlijk rijkelijk vertegenwoordigd in deze studio. Toen begon het allemaal, zeg maar.
1: Ja.
0: Wat gaan we doen? Ik heb als goed is de beursagenda weer voor je. Want we schrijven vandaag 1 juni 2026, dames en heren. Even voor de notulen, 1 juni 2026. En op woensdag, ja, dan is het alweer een paar dagen later natuurlijk. Ja. 3 juni. Want dan zit je op RTW 794. En ook een voorstelen zo natuurlijk. Dus nou, wat gaan we doen? Heel veel muziek draaien. Het weer is de afgelopen week prima geweest eigenlijk. Bijna te warm. En dan krijg je zo'n klap onweer krijg je dan. Een klap onweer, dat heet dan... Bang, bang. En daarover zingt B.A. Robinson. Nou ja, niet daarover. Het is geen weerpraatje. Maar wel heel erg leuk. The strike.

Het leuke is dat alles waar hij over zingt in het plaatje, dat is ook afgebeeld op de hoes als een soort getekend stripverhaal. En alles wat hij over zingt, zeg maar, van Caesar tot alle gebeurtenissen, die staan inderdaad dan genoemd, zeg maar. Dat is wel heel erg grappig inderdaad, om het allemaal zo te zien van Samson en Delilah tot aan Anthony en Cleopatra, Sherlock Holmes, Dracula, Lady Hamilton, Nelson, en hij zingt overal over. En dat hoesje is daar allemaal heel erg grappig. B.A. Robinson draaide wij. En bang, bang. Elke week op

0: Veluwe Zoom. 100% vinyl met Martin Burgers.
1: Voorst Veluwe Zoom.
2: Zou er emotioneel van worden? 1979, disco-tijdperk. Die zijn de Emotions. Ja, later ook een grote hit hadden met Earth, Wind and Fire en Boogie Wonderland. Maar deze was er eerder. En dat heette I Should Be Dancing. Nou, wie weet, dat is gelukt in ieder geval.

Onmiskenbaar natuurlijk het geluid van Barry White en What I'm Gonna Do With You. Nou ja, dat verschilt per persoon, denk ik, toch? Ja, net wie die tegenover je staat. Ja. Als het een hele vervelende meneer is, dan, en die roept dat. Ja. Liever niet dan natuurlijk. Nee. Goed, nee, dat is geen goed voorbeeld. Misschien wel een hele lieve dame, dat kan ook natuurlijk. What I'm Gonna Do With You, daar zal het wel over gegaan zijn met Barry White, denk ik wel. Hij was in de jaren 70 bekend om zijn muziek inderdaad voor... laat ik het zeggen, voor begeleiding van gezellige avonden. Ja, dat was het een beetje. Dat kwam ook van een album trouwens. Ja, en Just Another Way of To Say I Love You. Dat was het album van Barry White in die periode. Het is een Duitse persing. Dat staat op Das is die neue Barry White LP. Dat staat er aan de achterkant op. Je reclame. Maar ja, hij had een hele series met hits inderdaad in de tijd. Ja, de 70 waren ondenkbaar met Barry White onder andere natuurlijk. En daarvoor inderdaad dan, wat ik al zei, inderdaad The Emotions met I Should Be Dancing. Wat heb ik nog meer? Ik heb, we zijn op de platenmarkt geweest vorige week. Op Tweede Pinksterdag, bij de langste platenmarkt van Nederland. Dat klopt, want die ramen staan heel ver uit elkaar. Er zijn allemaal nog kraampjes van de winkels tussen en dat soort zaken allemaal. Dus het is heel veel lopen. Maar het zijn wel 100 kramen. Er staan er echt heel veel. Dus het is sowieso wel een enorme tippel, zeg maar, om daar van A naar B te lopen en weer terug. Je kan bijna een rondje lopen. Het is wel heel grappig inderdaad. En, ja, dat stond voor ons als vinylliefhebbers voor singeltjes en jaren 70, 80 niet zo heel erg veel. Ja, duur. Dat niet de grabbelbakken van twee kwartjes, zeg maar. Daar zoeken wij meestal onze plaatjes in. En blijkt dat we toch een aardige collectie hebben, want we hadden al heel veel van wat er stond. Maar we hadden toch nog een paar albums. Een hele leuke serie van de tijd dat Radio Veronica in 1974 aan land kwam. Toen werden er een aantal albums uitgebracht. En dat is wel heel grappig. Daar gaan we eens een keer een compilatie van maken. Maar ook muziek van onder andere Shirley Bassey en de Hollies en Cliff Richard. Dat stond daar ook allemaal eigenlijk voor. Nou, €2. Een LP is natuurlijk een leuke prijs. Dit is Rock On with Cliff Richard. En dat was het de tijd van dat hij met de Shadows inderdaad veel hits had. En daar gaan we er een paar van draaien in deze aflevering. En de eerste is Move It inderdaad van 1955. Nee, wat is het? Oh, 58. Dat moet herkennen natuurlijk. Ik heb de leesbril op en nog niet goed kijken. Rock On with Cliff Richard and the Shadows. En hier is Move It.

Nummer 4 in 1966, de Hollies. Een busstop hoor je. Wij gaan ook even, nou niet stoppen met muziek, maar we gaan wel wat informatie geven aan je. En dat doen we met het volgende muziekje erbij. En als dit muziekje gaat, dan weet je, oh, dan komen de beurskoersen eraan. Nou ja, beurskoersen. Het is meer waar kun je je centjes kwijt voor op je vinylcollectie aan te vullen, zeg maar. Ja. Nou, dat kan volgende week pas eigenlijk op zaterdag, want de komende week is er niks te doen. Nee, pas op zaterdag in Goes. Nou, dat is nogal een zeg. 6 juni, cd- en platenbeurs in Goes is een knutselplaten- en cd-beurs. Deelnemers uit het hele land bieden LP's, cd's en singles te koop aan. In alle stijlen en alle prijskassen. Van spot, goedkoop tot onbetaalbaar. Maar ja, je zal allemaal net nodig hebben, toch? Of willen hebben. Nou, je kan even, als je daar toch bent, zou ik overnachten. Want je kan ook dezelfde dag daar nog naar Terneuzen. Dus je moet in Zeeland zijn. Het zal misschien met de vakantie te maken hebben. Zou die boeren daar allemaal daarom zitten, die platenboeren? Die pakken gelijk natuurlijk gewoon een weekendje mee natuurlijk. Ja. In Terneuzen inderdaad bij de vinylmarkt Spin City. Op het Bellevueplein van 12 uur smiddags tot 6 uur 's avonds. In Goes is trouwens op de Grote Markt in Goes. En dat is tussen 10 en 5. Het is wel een leuke plaats ook hoor, Goes. Ja. Dan de bekende. Op 11 juni kun je terecht op het Stadhuisplein in Tilburg. Op de Vinylburg in... De Vinylbeurs in Tilburg. De Vinylburg in Tilburg. Ja, dat ken ik goed. Verzamelen de platenboeren uit het hele land zich op het Stadhuisplein. Een gezellige platen- en cd-beurs in de open lucht. En deelnemers ook uit binnen- en buitenland... die bieden hun waren aan op die dag tussen 1 uur 's middags en 9 uur 's avonds. Ja, vinylkoopavond. Zo kun je het wel zeggen. Dan op zondag, dat is de week erop alweer in Deurne. Dat is natuurlijk ook in het zuiden van het land. Kom naar de platenbeurs in Deurne en ontdek een breed aanbod van zeldzame vinylsingles... en iconische LP's uit de jaren 60 en 70 tot recentere werken. Nou, dat is nog wel niet een tekst. Tussen 11 uur morgens en 5 uur middags kun je in Deurne... in het cultuurcentrum van Deurne alles aanschouwen. Aanschouwen, ja. En dan zijn we er alweer heen deze week. Ik heb nog een hele minuut over. Wat gaan we doen? Koffie? Lijkt me lekker. Nee, ik had gezegd dat we nog een track zouden gaan draaien van Cliff Richard... want het album heb ik hier voor mij liggen. En 19... Moet ik even kijken welk jaar dat geweest is, want het is zo klein dat het is. Nee, oh, 1959, dames en heren. Hier is Rock On with Cliff Richard met The Shadows. En hier is Traveling Lights.

Het is inmiddels natuurlijk Sir Cliff Richard. Maar als niet kapot te krijgen, gelukkig inderdaad. Dat doet het nog steeds. Tijdens de opname van deze aflevering is hij nog in leven. Cliff Richard en Traveling Light. Ik heb iets bijzonders. Ik heb een EP. En die EP dat is van Ilse de Lange. Acoustic Tracks. Dat staan 4 nummers op. Het is een LP, of niet echt een LP zeg maar. Hij is al een paar jaar geleden uitgebracht. In 2018, als ik het in een klein letje goed kan lezen, ja. En daar staat 1 nummer op wat nog steeds helaas van toepassing is. Lay Your Weapons Down. Een prachtnummer, maar dit is een akoestische versie. Dus het is weer een andere versie, zeg maar. Maar hij is, ja, het is een heel mooi nummer. En het is van deze tijd. Maar we hebben hem hier echt voor ons liggen. Ik zal hem op Facebook zetten. Ook de hoes ervan, zeg maar, met de plaat zelf. En er was een oplage van 1000 stuks. En dit is dan persie nummer 847. Die konden wij bemachtigen. Ilse de Lange, de Acoustic Tracks. En Lay Your Weapons Down.

0: Mooi, hè? Ja, Ilse de Lange op haar best, zeg maar. 2018, zeg ik net ook al. Het nummer kwam nooit in de top 40 terecht. Het werd veel gedraaid op de radio. 15 weken lang als piek nummer 15 in de Airplay Top 100. De singletop, daar kwam ze nog wel op een 24, 4 weekjes. Eigenlijk veel te weinig voor zo'n prachtnummer natuurlijk. En in België ook als tip, maar ja, daar hield het een beetje mee op. Het nummer gaat natuurlijk niet over oorlog, maar over een relatie. Maar aan de andere kant, als die tekst iets aangepast zou zijn... of je projecteert hem op de huidige wereldsituatie... Lay Your Weapons Down is dan natuurlijk wel een heel erg goed advies... zeg maar, aan een aantal mensen die dat kunnen bepalen in deze wereld. Helaas zullen ze niet luisteren naar Ilse de Lange en ook niet naar mij. Maar het blijft wel een heel mooi nummer. Ilse de Lange uit 2018, Lay Your Weapons Down.
1: Het moment dat de naald het vinyl raakt. En jij je herinnering compleet maakt. 100% vinyl.
2: Voor Velen de Zalm.
3: Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: Heerlijke muziek van de Pasadena's. Tribute uit 1988. Dat zijn wel de betere. Ja, ja, ja, ja. Heerlijk. Melodieus en ja, vol met passie. En dat zijn toch wel, zou ik maar zeggen, de liedjes die willen horen, dames en heren. Ja, toch zeker?
1: Voorst Veluwe zo.
2: Weer.
0: Was dat wel een hikje? Wat we ook willen horen is het weerbericht tot met vrijdag. En af en toe zon en dagelijks enkele regen of onweersbuien. Maximum temperatuur later in de week wel iets onder normaal. De temperatuur zakt namelijk na de afgelopen warme periode naar ongeveer zo'n 20 of 19 graden. De hele week 95% kans op een bui. Wind zit in het zuidwesten, windkracht 3 heel de week. En ja, dat betekent dat het allemaal toch wel wat natter en koeler is. Maar af en toe toch ook de zon. Meer weer vind je op weerplaza.nl. En hier is Ian Jury. Ken je dit nog? Ja, de man van Sex, Drugs en Rock'n'Roll. Had nog een andere hit. Dat was deze. Sla me met je ritmestokje. Hit me with your rhythm stick. Hier is Ian Jury. Een hele goede morgen.
3: In the deserts of Sudan. And the gardens of Japan. From Milan.

Bordeaux, Eskimo, Arapaho, move their body to and fro.

dock of Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

Zo, het kan maar afgelopen zijn. Iron Jury and the Blockheads uit 1978. En Hit Me With Your Rhythm Stick. Boomklap muziek hebben we vandaag ook weer op de radio. Jazeker, hier is Spargo uit Nederland afkomstig. En You and Me.

Nummer 1. Ja, dat kwam nummer 1 in 1980. Dus ja, toch misschien uit de jaren 80 ook nog in deze aflevering. You and Me van Spargo. Dat kwam binnen in het voorjaar, 15 maart 1980. En stond 16 weken genoteerd. Ja, waren we gek op. Ja. Er zat nog 11 keer stond ze in de hitparade. Je zou het bijna vergeten. Maar ze hadden toch wel aardig wat hitjes nog, hoor. Ja. En ook nog grote hits, hè. Nummer 5, One Night Affair. In 1981, dat was de opvolger. En er kwam daarna nog inderdaad een nummer 8. Het Up to the Sky. Toen nummer 6, Hip Hop Hop. Die was wel leuk. Hip Hop Hop vond ik wel leuk. Ja, de happen misschien, dat erin zit. Ja. Gewoon optillen, hip. En dan happen en hop. Ja, ik denk dat het is. Het moet weer over eten gaan natuurlijk, hè, burgers. Spargo was het in ieder geval uit Nederland. Dat was toch leuk. Mocht je nou wat willen doen bij onze omroepen, we zoeken nog heel veel mensen. Ja, we hebben grote plannen en we zijn nog steeds aan het uitbreiden. Dus voor en achter de schermen, voor sportprogramma's, noemt u maar op. Schrijf gerust even een kaartje voor mij. Nou, dat is wel heel erg 100% vinyl natuurlijk, een kaartje. Nee, gewoon via de mail inderdaad. Kijk even op onze website, daar staat een contactadres inderdaad voor als je ons wil bereiken. En dat kan natuurlijk naar Voorst Veluwezoom en naar rtv794.nl. Twee websites, straks één omroep. Dat duurt niet lang meer. Ik denk geen jaren. Hoop ik. Dat denk ik ook niet. Leuke muziek heb ik voor je klaargelegd uit de jaren 50 en 60. Ja, dat hebben we ook nog hier. Jimmy Ruffin en het origineel What Becomes of the Broken Heart.

1966 en Jimmy Ruffin, What Becomes of the Broken Hearted, dat is een goede titel. Gecoverd door Joe Cocker, Dave Stewart en Colin Blunstone. En vele, vele anderen. Bruce Springsteen zelfs, Diana Ross, The Supremes, alles. Maar dit was dan toch wel het origineel. En het gekke genoeg is, dit werd geen hit. Maar gezien het aantal covers wat ervan gemaakt is, heeft hij er vast wel een centje mee verdiend. Dat denk ik wel. Ja, Jimmy Ruffin, het origineel uit 1966. En niks minder dan What Becomes of the Broken Hearted. Mal ligt op de draaitafel. En daarna dan is dit uur weer voorbij. Dan krijg je nog een draaierrol van de New Dutch Organ Group. Holland Disco uit 1978. Ja, dat is een soort Stars and 45, maar dan met een draaierrol. Dat is ook wel grappig. Eerst deze nog, 1971.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. GroenLinks-PvdA mag verder onder de naam Progressief Nederland, oftewel PRO. De Raad van State heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben. Ze zijn bang voor verwarring en wilden dat de registratie van de naam ongedaan werd gemaakt. Maar volgens de Raad van State is van zo'n verwarring geen sprake. In elk geval bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen velt de Raad van State geen oordeel. Dat moet worden gedaan door de centrale stembureaus in die provincies en gemeenten. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen als een demonstratie uit de hand loopt. Dat schrijven de ministers Heerma en Van Weel in een Kamerbrief. Ze willen dat er een speciale noodbevoegdheid komt, waardoor lokale bestuurders meer kunnen doen dan nu. Op basis daarvan moeten betogers bijvoorbeeld sneller met bussen kunnen worden afgevoerd. De ministers wijzen erop dat het de afgelopen weken een paar keer misging bij betogingen, bijvoorbeeld bij anti-AZC-protesten. Een man die vorig jaar twee mensen in een trein aanviel met een injectienaald moet 3 maanden de cel in. De man uit Houten begon een jaar geleden op mensen in te steken in de trein tussen Zwolle en Groningen. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. De slachtoffers hielden niets over aan het incident. In Antwerpen zijn 5 juweliers opgepakt voor het doorverkopen van gestolen juwelen en het omsmelten van gestolen goud. De politie kwam hen op het spoor in een onderzoek naar inbrekers en zakkenrollers. Bendes brachten hun gestolen goud naar België en daar werd het verkocht door tussenpersonen in de Antwerpse Diamantwijk. In totaal werden in België en Frankrijk 19 verdachten opgepakt, onder wie tussenpersonen. Bij huiszoekingen werden tienduizenden euro's gevonden en goud en diamanten. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.

0: 100% vinyl met Martin Burgers op RTV 794 en Voorst Veluwezoom.
1: Ik zet een jingeltje aan en hij vertikt het een beetje eigenlijk. Nou, daar komt hij inderdaad. Goedemorgen. Het tweede gedeelte van 100%

koptelefoon. Hoe zit dat? Nou ja, vroeger was ik heel blij met mijn Dual platenspelertje en een Shure elementje eronder. Maar ja, in de loop van de jaren krijg je toch wat betere spulletjes. Een betere voorversterker en een beter naaldje en een beter elementje en een beter pick-upje. En dan klinkt dat vinyl toch wel weer heel erg mooi. Is dat een tijd niet gehoord? Oh ja, het is mooi. Dat zit er allemaal in. Hoe kan het allemaal? Hoe kan het allemaal? Dat vragen we het komende uur ook weer af inderdaad bij dit programma 100% vernieuwen op RTV 794. En op Voorst Veluwe Zomer. Een hele goede morgen. Ondergetekende Martin Burgers is bij tot komende uur. En dat is nog eventjes, want we zijn begonnen aan dit uur. Earth, Wind and Fire uit 1979 samen met Emotions. En hier is Boogie Wonderland.

0: Earth, Wind & Fire nummer 1 en Boogie Wonderland.
1: Even lekker tijd voor jezelf.
2: Met Forst Veluwezoom.
1: Onze regio. Jouw muziek.
2: Forst Veluwezoom.

Boing. Ja, This Land Is Your Land. Trini Lopez was dat uit 1973. En dat stond op nummer 2 als hoogste positie in de toenmalige parade. 13 weken genoteerd. En dat was live. Het grappige op het plaatje zelf, en dan moet ik hem er even afhalen. Daar staat hier op de voorkant van het hoesje wel Trini Lopez. Maar origineel staat op het plaatje gedrukt de Trini Lopez Trio. Ja, recorded live at PJ's in Hollywood. En ja, dat is wel heel grappig inderdaad. Ja. Originele label is eigenlijk Art Tone, maar dit is op reprise, reprise eigenlijk, ja, uitgebracht. En die hebben wij maar weer eens gedraaid hier zo. Andere kant van het plaatje is ook wel grappig. Zijn twee live nummers van hetzelfde trio, zeg maar, van Trini Lopez. Waar zijn we aan toe? Aan Franstalige chanson, dames en heren. Jazeker, hier is Gérard Lenormand. En hij zingt J'ai président. Nee, gaat niet over die brie. Nee.

Si j'étais, si toi, president, als ik president was, zeg maar, Gérard Le Normand, hij zou het allemaal anders doen. 1980, 28e als hoogste positie, 4 weken genoteerd. Maar het blijft wel een leuk plaatje. Zijn grote hit was Voici les clés, oftewel Hier zijn de sleutels. En Gérard Le Normand en het 76 was daarmee zijn grootste hit. Hoewel de La Ballade de Jean Giraud, die kwam ook op nummer 2 terecht. En dat was 1976. Tot in de 70 jaar was deze meneer meer succesvol. Maar wel leuk dat je in die jaren in ieder geval ook Franstalige liedjes in de top 40 had. Want ja, dat is tegenwoordig ook niet meer zo. Cover van een cover. Respect Yourself. Ja, ik ken hem van een andere uitvoering. Maar dit is van het album Return of Bruno. Heb ik het over. Ach ja, hij is tegenwoordig niet meer helemaal fit, zeg maar. Maar het is Bruce Willis. Hij maakte ook muziek in die tijd. Onder andere deze. Respect Yourself.

Wat een heerlijk nummer eigenlijk. Ja, Bruce Willis en Respect Yourself. Wij kenden hem van de Kane Gang, dames en heren. En die kwam iets hoger nog, maar beide nummers stonden in hitparade. Deze 1986 en de Kane Gang daarvoor al 1984. Dan denk je, nou ja, dan is dus Bruce Willis, die zal wel een cover gemaakt hebben natuurlijk van de Kane Gang. Nee, dat was niet zo, want het origineel is namelijk van de Staples Singers. En dat is een beetje een soort slow uitvoering, zeg maar. The Real Soul One. Ja, Respect Yourself van de Staples Singers. En dat kwam uit de jaren 70, 1971 om precies te zijn. Ben ik dan precies? Even kijken of ik hier niet zit te jokken. Even nog verder klikken. Even kijken. Oh, ik klik dat hele ding mee. Dat is raar. Nee, 1971, ik had het helemaal goed. Waarom stopte dat nou? Trouwens, de Bruce Willis kocht ik bij de kringloopwinkel in 2022. En ook toen hadden ze de prijzentang al een stukje verder gedraaid. Want voorheen waren die plaatjes allemaal 2 kwartjes of 1 kwartje. En in 22 ging het al naar 1 euro toe. Want ze dachten, ja, goud in handen. Het is allemaal weer hip, dat vinyl. Nou ja, deze was het dan weer wel waard natuurlijk. Bruce Willis met Respect Yourself. Maar veel respect hebben ze bij de kringloopwinkels niet hoor. Ik zag van de week inderdaad de plaatjes. Die stonden al bij de toonbank. Want ja, je weet maar nooit. Het is allemaal natuurlijk hartstikke duur en gewild. €2,50 voor Anita Meijer. Ja. En de George Baker Selection, ook €2,50. Nou, we hebben zijn vrienden laten staan. Nee, dat gaan we maar niet doen, nee. We hebben dat wel ergens nog in het archief hier natuurlijk. Maar dan zeg ik mezelf, ja jongens, dat is 1 kwartje waard. Toe, ga nou niet zitten kijken op Discord wat de hoogste prijs is wat er ooit voor betaald is. Want dat doen dan die lui. Ja, dat vind ik een beetje jammer. En goede, hele goede plaatjes, ja, die kom je niet meer tegen. Ook niet op de braderieën. Ook niet bij de platenbeurzen. Dat als ze erbij staan, zijn ze vanaf €5. Dan denk ik, ja, dag, dat is meer als wat die toen gekost heeft. Ik zit te mopperen. Moet niet doen, hè? Nee. Maar wel erg mooi. Waar gaan we naartoe? We gaan even kijken naar de aliens. Mijn vrouw had wel van die televisieprogramma's waar allerlei enge beesten in voorkomen en aliens, et cetera. Maar in de jaren 70 hadden we daar ook een heel verhaal van. En deze is ook wel erg grappig, inderdaad. Jeff Wayne had daar een musical van. En de versie van hem, die draaide inderdaad bij Radio Veronica in het Nederlands met Willem Duin onder andere. Maar dit is natuurlijk het origineel, The Eve of the War of the Worlds van Jeff Wayne.

ruim 4 maanden mocht deze plaat in hitparade blijven. En in die 87, Wild Horses van Gino Vannelli. Ik vind het onvoorstelbaar. Ik had echt gedacht van nou, dit is echt gewoon een top 10 hit geweest. Maar nummer 14 kwam niet slechts terecht. En deze plaat verdient beter natuurlijk. Gino Vannelli en Wild Horses. Een ander grote hit was trouwens It Hurts To Be In Love uit 1984. Nummer 9, die kwam wel in de top 10 terecht. Maar dat waren twee grote wapensfeiten. Hij had wel meer hits, maar dit waren wel de twee grootste. En wij draaien nog eens een keer Wild Horses uit 1987. Wat heb ik voor je klaar liggen? Een super freak. Nou, dat kan alleen maar één man zingen. Hier is Rick Dame. James. Rick James, ja. Hou kraken.

een beetje op Wham, lijkt het. Een George Michael-achtig. The Quick and the Rhythm of the Jungle. Engeland een 81, 11 als hoogste positie, 6 weken genoteerd. Ja, 1982 had wat langer mogen blijven in Nederland. Het was een eendagsvlieg, maar wij draaiden nog eens een keer hier The Quick met The Rhythm of the Jungle. En deze is ook een eendagsvlieg. Mickey, ja. Dit is Tony Buzzard.

Tony Bezzel. Het kwam uit de stal van Nick en Mike Chin Chapman, zeg maar. Daar kwam uit die kant uit. Het was een dame die... Het is wel heel erg bijzonder eigenlijk. Want er waren mensen die dat dansjes op gingen maken, zeg maar. En dat dansje, dat werd dan ook weer... Toen had je nog geen TikTok, et cetera. Nee, dat had je niet. Maar ja, het was wel grappig, want daar was een bepaald dansje bij. En dat was een dansje wat dan te maken had met die American Baseball. Had je van die dames met vier pompons aan de handen. En er werden allemaal op zo'n veld inderdaad bij de American Football. Had je die dames ook al cheerleaders, et cetera. En die kwamen dan inderdaad een dansje doen. Nou, Mickey was ook zo'n dame. Mickey was een meneer waar ze over zingt. En Tony Bezzel is degene die dat uitvindt, zeg maar. Maar het is niet origineel. Nee, het origineel is van Racy. Dat wist ik ook niet. En toen klonk het zo, zeg maar. En het was van de Best of Racy. En dat heette het Kitty. In plaats van Mickey. Daar heeft ze dus inderdaad een jongensnaam van gemaakt. Want Racy, dat waren jongens. Een jongensbeentje. En die had ook allemaal hitjes. Nou ja, dit was geen grote hit, maar dat was het nummer Kitty. En toen klonk het zo. Nou. Wat een vreugde. Wat een vreugde. Echt, hè? Zullen we het laten wat het is? En nog even één groot nummer draaien, zeg maar. Ja, Genesis. Met natuurlijk Peter Gabriel. En hier is Salisbury Hill.

0: natuurlijk Pieter Gabriel.
1: Het authentieke geluid van de muziek van toen en soms van nu. Dit is 100% vinyl op RTV 794 en Voorst Veluwezaal.
0: Ik denk, we doen maar een speciaal jingeltje nu. Want we hebben een gast in de uitzending inderdaad, via de telefoon. Nou. Het is niet te geloven. Erik Kerkdijk, goedemorgen.
2: Goeie, hoi.
0: Ja, hallo. Erik Kerkdijk, voor de luisteraars. Jij bent ooit verbonden geweest ook met onder andere programma's van Veluwe Centraal. En jij bent de popprofessor geweest daar. Trouwens, bij meerdere omroepen. Dat ben je natuurlijk nog steeds een beetje. Maar we hebben wat expertise nodig, zeg maar, bij een liedje wat ik op de draaitafel heb gelegd. Dus dat ga ik nu draaien. En dan moet jij eigenlijk even een beetje proberen erachter te komen waar de link zit. Als het goed is, kan je niet horen. Luister aandachtig.

0: Nou, heb je een beetje een beeld of niet?
1: Ik heb helemaal een beeld. Dat is een beeld van vroeger, uit mijn eigen jeugd. Dat mijn vader achter de pick-up zat en plaatjes aan het draaien was.
0: Ja.
1: Weliswaar dan niet deze, maar...
0: Nee.
1: Ja, we gaan terug naar het jaar 1970.
0: Ja, dat klopt.
1: Naar het cocktail trio.
0: Ja, maar het is het niet. Nee.
1: Het is het niet.
0: Nee.
1: Nee. Want dit klinkt heel erg Spaans.
0: Ja, dat is ook... dit is namelijk Los Tres de Canarias...
1: Ja.
0: En het ging mij meer... Ja, het nummer heet Viva el Verano, Viva el Amor. Maar het ging mij meer om de melodie. En die vind ik op dit lijken. Oh, wacht even, wacht. Nou ging het een beetje door elkaar. Dat is ook niet aardig natuurlijk. Deze moet ik hebben. Ik heb geen bananen vandaag. Dit is toch een bananenlied? Van die... Toch? Echt waar?
1: Een bananenlied?
0: Ja, dat is het. Een bananenlied ken je toch wel?
1: Zeg mij zo even niks, het bananenlied. Ja, ik hou sowieso niet van bananen.
0: Dit zijn de boswachters, zeg maar.
2: Maar de baas zei ja, ik heb geen bananen.
1: Oh, die ja.
2: Ik heb geen bananen, vandaag ken ja.
0: Die ken je toch wel?
1: Ja, die ken ik wel.
0: Ja, nou, maar dat is toch hetzelfde?
1: Ja, maar dat is... Volgens mij is dat oorspronkelijk Duits.
0: Ja, van de boswachters.
1: Ja.
0: Ja, maar dit heeft er toch naast gelegen. Maar dit was natuurlijk veel in het jaren 70 inderdaad.
1: Ja, maar het leuke is van Les Tres Canarias.
0: Ja, stress.
1: Die zijn eigenlijk degene die een veel grotere hit in Nederland eigenlijk gemaakt hebben.
0: Is dat zo?
1: Ja.
0: Oh, dat weet ik dan weer niet.
1: Nee, als jij aan Spanje denkt en wordt een Spaans lied wordt gedraaid. Als je in Spanje bent, bij wijze van op vakantie en je zit daar op een leuk terrasje, een Nederlands terrasje.
0: Ja, weet ik wel, Viva España of zo.
1: Precies, ja. Dat nummer is van hen.
0: Ja, dat is nou je het zegt. Ik kwam daar van de week ook inderdaad achter dat Viva España, maar dat zijn wel van die ontdekkingsdingetjes, zeg maar. Ik dacht dat het altijd van Imca Marina was, zeg maar.
1: Ja, Imca Marina heeft dat uiteindelijk een hele grote hit mee gescoord. Maar een Nederlandse zangeres, Samantha, heeft het ook begin jaren 70 al in het Nederlands opgenomen.
0: Ja, is correct.
1: Het origineel
0: ja.
1: is inderdaad van Les Tres Canarias.
0: Les Tres, ja. Nou, maar Samantha, dat klopt inderdaad. Want die heb ik inderdaad gedraaid een tijdje geleden in 100% Vinyl. Die kwam ook hier ergens tegen. En ik denk, dat zal hem dan toch wel zijn. Maar jij had niet direct de link, zeg maar, tussen El Viva Verano en de boswachters.
1: Nee, dat niet. Nee. Dat niet. Maar ik zou wel op zoek gaan naar het origineel van de cocktail trio.
0: Ja.
1: Die hebben dat dan ook weer uitgebracht. En B-kant is dan, oh, wat is die blauw?
0: Oké. Ja, nee, ik geloof je.
1: Ja.
0: Oh, wat is hier blauw? Ja, dat had ik me even tegenaan lopen natuurlijk. Maar, ik moet even bij de goede uitzending blijven nu. Want het is heel verleidelijk om dit soort dingen te gaan zeggen natuurlijk als je jou aan de telefoon hebt. Maar
1: dit is wel... Ik vind dit compleet aansluiten bij mijn gevoel in ieder geval. Mijn terug naar de jeugd gaande... Van plaatjes draaien met een pick-up.
0: Ja, precies. Ja. Nee, ik geloof je helemaal. Nou, ik ga even kijken of we inmiddels van de zender afgekukeld zijn. En anders dan is het te vergeefs geweest, zeg maar. Maar ik bedank in ieder geval dat je even in de uitzending wilde komen. En jouw expertise inderdaad tentoon wilde spreiden, zeg maar, zoals het is. En wij gaan er weer uit, want dit was een aflevering van 100% Vinyl. Bedankt voor het luisteren. De introductie van Discotheque hoor je als laatste. Erik, dankjewel en tot de volgende keer.
1: Bye.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd ver in Rusland. Zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten melden meerdere inslagen, onder meer op een olieterminal en een militaire basis in Sint-Petersburg. Verder zou in Russisch bezet gebied, in de Oekraïnse provincie Donetsk, een bus met burgers zijn geraakt door een Oekraïnse droneaanval. Daarbij zouden 7 doden en 11 gewonden zijn gevallen. Op dit moment is NAVO-chef Rutte in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Hij is daar samen met de ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen. Rutte gaat daar onder meer praten met de president Zelensky. GroenLinks-PvdA mag doorgaan met de naam Pro, heeft de Raad van State geoordeeld. Lokale partijen met de naam Pro waren niet blij met de naam omdat het te veel op elkaar lijkt. De Raad van State zegt dat die verwarring er niet is bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen gaat de Raad niet. Bij de laatste Kamerverkiezingen was de opkomst onder mensen met een migratieachtergrond relatief hoger dan die onder Nederlanders zonder migratieachtergrond. En dat is voor het eerst. Het Nationaal Kiezersonderzoek denkt dat dit te maken heeft met de thema's in de verkiezingscampagnes. Die gingen vaak over integratie, migratie en de islam. Daardoor zijn veel mensen met een migratieachtergrond waarschijnlijk politiek actiever geworden. Het blijkt ook dat deze groep vaker stemt op GroenLinks-PvdA, DENK en andere progressieve partijen. In Den Haag is een medewerker van een begraafplaats opgepakt op verdenking van diefstal. De man was verantwoordelijk voor het onderhoud van de graven en zou sieraden en gouden vullingen hebben weggenomen. Die zou hij hebben verkocht op een goudwisselkantoor. Het is nog niet duidelijk uit welke graven de man spullen heeft gestolen. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.

0: Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.
1: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sport uit de Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur RTV 794 Sport.
2: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho, ho. Wat een geweldige goal!

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media zijn onder de slachtoffers veel buitenlanders. De politie verwacht dat het aantal doden nog verder zal oplopen. Veel slachtoffers sliepen toen de brand in het hotel uitbrak. Volgens ooggetuigen was er veel paniek. Omwonenden legden matrassen uit een nabijgelegen beddenwinkel op de grond voor mensen die naar beneden wilden springen. Hoe de brand in het hotel in New Delhi kon ontstaan is nog niet bekend. Oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep voelde zich tijdens de coronacrisis door de Kamer onder druk gezet. Dat zei ze tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Sommige partijen wilden alleen nog digitaal vergaderen, maar dat mag niet volgens de grondwet. Daarom besloot Ariep om in de Kamer te blijven vergaderen met coronamaatregelen. Ook zei ze dat de Tweede Kamer geen plan had voor een dergelijke crisis. Ze voelde zich door de ambtelijke top buitengesloten bij het maken van zo'n plan. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. De gemeenteraad van Terschelling trekt nog eens €8 miljoen extra uit voor de renovatie van de haven. Daarmee komt de totale investering van de gemeente op €23 miljoen. Ook het kabinet betaalt tientallen miljoenen mee. De kade van het Waddeneiland is in slechte staat. Een deel is afgesloten vanwege zinkgaten. Na de renovatie moet de haven van Terschelling weer 100 jaar mee kunnen. Om de opknapbeurt te kunnen betalen wil de gemeente geld lenen en meer toeristenbelasting heffen. Het weer, zon en wolken met nu en dan een bui bij 18 tot 20 graden. Vanavond trekt regen over het land. Morgen vallen ook stevige buien. In de middag soms even zon. Het is iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Lokale politieke partijen zijn teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State over Pro, de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA. De hoogste bestuursrechter keurde die naam vanochtend goed, ondanks bezwaren van lokale partijen die ook Pro in hun naam hebben en bang zijn dat kiezers in verwarring raken. De leider van Pro Veenendaal zegt dat hij het jammer vindt dat de rechter alleen naar de wet heeft gekeken en niet naar de gevolgen. Partijleider Klaver van GroenLinks-PvdA, binnenkort dus Pro, is wel tevreden. Ik ben heel blij dat we de naam nu echt kunnen gaan voeren in het parlement, zei hij in het programma Sven op 1. Het Chinese modeplatform Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van 22 miljoen euro, omdat het zich niet hield aan de regels voor het terugsturen van producten. Ook zegt Shein niet altijd duidelijk in welk land kleding is gemaakt en of die wel voldoet aan de milieuregels. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor 49 euro per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. Twee vrachtwagenchauffeurs hebben vanochtend samengewerkt om een ongeluk op de A58 te voorkomen. Er slingerde een auto over de weg. De bestuurster was onwel geworden. Een van de chauffeurs ging voor de vrouw rijden en remde langzaam af, zodat haar auto tegen de vrachtwagen botste en ze samen uiteindelijk bij Moergestel tot stilstand kwamen. De andere chauffeur bleef achter de auto rijden om het overige verkeer af te remmen. Daarna verleenden ze samen eerste hulp aan de vrouw, die met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Het weer, buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.

0: Dit is InfoMix met muziek en informatie.
1: Deze week hebben we weer een afwisselend programma voor u samengesteld met bijzondere verhalen, mooie initiatieven en gezellige evenementen uit de regio. Kortom, InfoMix, de naam zegt het al. Het populaire mannenkoor Doetmaas het Epe viert haar 30-jarig jubileum met een feestelijke middag op zaterdag 6 juni. En u bent van harte welkom. En waar en hoe, dat horen we zo uit de mond van Anton Koopman. Zondagmiddag komen de Oldedeerners naar Emst en nul nodigt u uit. En onder de titel Streef erna met vlijt exposeert Pauline Luiben uit Welsum in de Grote Kerk in Epe. De kunstenaar neemt straks ook plaats achter de microfoon. Begin juni starten is Meet and Eat in Heren trouwens gestart. Een avond om elkaar te ontmoeten, samen te eten en te verbinden. Arnolde van Stichting Presents nodigt u daarvoor uit en licht ook een en ander toe. Merel van Esdonk praat u bij over thuiszorg voor dieren. En met Marieke Schrijver sta ik stil bij rennen voor meer tijd om geld in te zamelen voor de Hersenstichting. In het Kerkhuis in Epe is tot en met zondag 7 juni werk te zien van 12 beeldende kunstenaars en 7 dichters uit de gemeente Epe en wijde omgeving. Reden om straks ook te bellen met Nancy Aslander. Wilfried Elsinghanse, Weerman en William met het regionaal nieuws ontbreken ook deze week vanwege vakantie of andere bezigheden. Techniek is in handen van Dick Wittingen en Gert Roelofs en mijn naam is Harry Mulder. InfoMix is ook op de woensdagmiddag te horen op Force Veluwezoom. Van harte welkom.
2: We zijn er. Voor Bummen, Buslau, Empe, Eerbeek, Hal, Klarenbeek, Leuvenheim, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp Achterhoek.
3: Je luistert naar
4: Force Veluwezoom.

0: 15 jaar, 30 geleden zijn we overleden. En ja, toen was ik wel even heel erg uit het veld geslagen, zeg maar. Dus dan zijn we met een paar vrienden zitten we dan... Maar je had een beetje meer biljart of waar je mee klaar voor je jas of een biertje mee drinken. Zo van ja, weet je, wat moeten we doen om jou weer een beetje op te vrolijken. Dus, en zo is het eigenlijk een beetje met een paar man ontstaan met de oude kroegeigenaar.
1: Henk Smaal. Was het bij Tonnetje of was bij de posthoor?
0: Bij de posthoor, met Henk Smaal, zeg maar. Ja, dat is de toenmalige caféhouders, zeg maar, zo'n Lex Karsten van de Stunt.
1: Ja.
0: En al die gasten, Korakkers, waar we eigenlijk ooit begonnen zijn in de fabriek daar zo.
1: Hmm.
0: En achter zijn molen.
1: Ja.
0: Dan begin je met die man op 6, 7, zeg maar, begin je een beetje te zingen. En een beetje Hollandstalig, een beetje liedjes, een beetje wat vrolijker te worden weer.
1: Hmm.
0: Dus zo is het eigenlijk ontstaan. Maar ja, na die 3, 4 maanden had ik iets van, weet je, ik maakte toen zelf al een beetje Ierse, Schotse muziek, zeg maar. Begeleid ik mezelf met gitaar of banjo. Ik zeg, eigenlijk vind ik dat genre eigenlijk wel leuker.
1: Ja.
0: En toen zijn we eigenlijk een beetje in die richting Ierse muziek gegaan. En eigenlijk kort daarop is Hattie Prins ook al in beeld gekomen.
1: Want, ja, hoe kom je bij Hattie? Want jullie zijn allemaal mannen.
0: In het begin begin maar wat te zingen en dan zing je allemaal eenstemmig en dan zing je gewoon een liedje. Maar ja, eigenlijk is het wel mooi als je nog een beetje wat meer stemmigheid in een soort koortje kunt krijgen.
1: Ja.
0: Maar eigenlijk heel klein begon, ja, dat groeide in no time uit naar 15, 20, naar 25. En nu zijn we iets van 54 leden, geloof ik.
1: Bijzonder is het, die streng.
0: Ja, die kan soms streng zijn, maar dat moet ook wel, denk ik, met zo'n mannengezelschap. Het is natuurlijk ook een koortje wat heel graag wat oefent, gewoon met een glaasje wijn of een flesje bier naast je. En dan met optredens ook, weet je, dan gaat er ook wel graag een biertje in. We zijn echt vervente Ierlandgangers en Schotlandgangers.
1: Ja, maar jullie zijn ook geweest met Doetmaas daar in Engeland, Schotland, hè?
0: Ja. Ja, we zijn vorig jaar nog geweest, want we hebben sinds een jaar of 3, 4 ook een echte Ier in ons koor. En die komt uit de Roscabarra en daar zijn we dus geweest. En nou, dat was natuurlijk hartverwarmend, want dat was een heel klein stadje waar hij opgegroeid is aan de kust, zeg maar, dicht bij Cork in de buurt.
1: Mm.
0: En zijn vader heeft ooit een nummer geschreven. In de Tweede Wereldoorlog, over de Tweede Wereldoorlog, over de Daars ook aardig gevochten en de Engelsen waren gevochten. Dus dat hebben we daar toen tegen horen gebracht voor zijn vader en zijn moeder, maar die leefden nog en die woonden daar nog. Dus dat was natuurlijk wel heel erg mooi natuurlijk om dat te doen.
1: Ja, ik had vorige week hier Dennis Dekker te gast en hij zegt, je moet even de ruimte gaan schenken. We staan wel in de schaapskooi, ja, maar ja. Doe ook even in het programma. Ik zeg, dat ga ik zeker doen. Maar als ik zo dit dan beluister, is het altijd een feestje bij jullie?
0: Ja, altijd een feestje. Nou nee, maar dan word ik maar heel serieus geoefend. Kijk, we hebben eens een paar keer in Paradiso gestaan. En we hebben eens een paar keer aan zo'n soort, ja, dat ging een wedstrijd, maar wel dan een soort, ja, dat is een korendag, weet je wel. En dan krijg je toch of een publieksprijs of een, ja, weet je. Maar dat, zo iets doet maar eens niet. We gaan niet voor prijzen of dingen. We willen gewoon zo goed mogelijk zingen. En zoveel mogelijk plezier hebben. Weet je, en dat is eigenlijk, dat staat altijd nog steeds hoog in het vaandel.
1: Ja.
0: Dat vind ik zelf ook heel belangrijk. Weet je, het is zo'n hechte vriendenclub geworden door de jaren heen.
1: Ja, lieve leeddelen. Ik krijg trouwens net een chatje binnen van een luisteraar die zegt, wat de naam Doetmaas.
0: Ja, in een 30 jaar zijn ook aardig leden toch ontvallen.
1: Ja.
0: En op het moment zijn wel wat leden die toch wat onder de leden hebben. Dus ja. En dat is toch een beetje zorgdragen om elkaar.
1: Snap ik. Ik krijg net een chatje binnen van een luisteraar. Die zegt, ja, je hebt het over Doetmaas. Hoe is die naam ontstaan?
0: Ja, omdat we geen konden bedenken. Zo van, ja, hoe gaat het heten? Ja, nou weet ik ook niet. We doen maar wat. Ja, doe het maar. Ja, doe het maar. Ja, Doetmaas. Dat is eigenlijk een beetje Vlaams met de AE, zeg maar, geschreven aan één. Doetmaas. Doe het maar eens. Hè? Oh. Als je het letterlijk hebt vertaald, want het is dan een beetje dialect opgeschreven, zeg maar.
1: Nou.
0: Dus ja, zo is eigenlijk ontstaan.
1: Hoe wordt die naam dat ook weer verhelderd aan die luisteraar dus.
0: Ja.
1: Hey, maar jullie gaan het vieren. Dat doen jullie natuurlijk elke keer als jullie ergens zingen. Want ik neem aan dat jullie ook veel respons... jullie zijn ook regelmatig te vinden bij verzorgingstehuizen.
0: Ja.
1: En dat is ook...
0: Met heel veel plezier en met heel veel liefde. We hebben afgelopen zondag nog...

0: speelde in Heerde in de, in de kerk in Heerde. Hoe heet ik alweer die kerk? Ontmoetingskerk in Heerde. Ja. En de kanaal staat en dat was ook voor de Stichting Philadelphia. En daar was dan een kerkdienst aan verbonden. En nou, dat is zo aandoenlijk en zo mooi om te doen. Om te zien hoe die reacties van die mensen alleen al. Hè? En de begeleiders en het sfeertje er. Weet je, we doen dat met alle liefde. En dat zijn ook optredens waar we ook nooit geen geld voor willen hebben. Want dat is iets, dat doe je gewoon soort naaste liefde. Of soort,
1: Ja. En jullie gaan het feestje vieren. Dat doen jullie aanstaande zaterdag. Waar gaan jullie dat doen?
0: Wij gaan dat bij Hagenus Plaats doen. Kijk, we hadden altijd toch wel ergens hier in Epen nog wel een grote zaal. Of meerdere zalen. Maar dat is bijna niet meer.
1: Nee.
0: Dus alle grote zalen zijn een beetje weg. Dan zijn we erachter van, ja, waarom doe ik niet een keer in de open lucht? Weet je wel, een soort festivaletje. Nou, we kennen dan toevallig de nieuwe directeur, de huidige directeur van Haarders Plaats. Ik zei, is er iemand bij jou een keer doen? Hij zei, hartstikke leuk. Dus we zijn nu deze week een beetje aan het afronden. Alle voorbereidingen natuurlijk. Podia's moeten er komen. Tenten voor eventueel nog geschept weer moeten er komen. Barretje, we hebben allemaal wat foodtrucks geregeld. Dat mensen ook, want dan beginnen smiddags om 5 uur begint het al tot een uur of 11, 11:30 zo'n beetje.
1: Het is een soort festival dus, een mini-festival.
0: Ja. We hebben iets van 3 verschillende bands.
1: Okay.
0: En dan doet men zelf natuurlijk, die gaat even optreden, daar beginnen we mee. Klein toespraakje en dan is het gewoon hopelijk, blijft het droog en dan... gaan we gewoon een feestje maken, want ik vind dat elk lustrum moet gevierd worden. Want we worden natuurlijk alleen maar ouder met z'n allen, niet jonger. En zo denken we ook hetzelfde over aan de reisjes naar Ierland. Het liefst om de 2 jaar of om het jaar gewoon toch naar Ierland toe of zo. Want ja. dat is toch het summum voor ons om daar te zingen en te spelen. En dat wordt ook zo altijd zo goed ontvangen. Maar je hebt natuurlijk wel heel veel Ierse muziek, maar niet zoveel Ierse koren, laat het zo zeggen. Dus dat vinden ze allemaal zo uniek.
1: Nou, en je zei net al, lief en leed zijn mensen ontvallen. En dan is het belangrijk om dat te koesteren, inderdaad, om na zoveel jaar elke keer terug te keren. Als luisteraars zeggen, waar zijn de kaarten te kopen en wat zijn de kosten?
0: De kaarten zijn te koop bij het Tonnetje, dat is een tapeetje.
1: Ja, bestemd Willem Telstraat.
0: En bij Sociaal Lokaal, dat is een soort lunchroom, eetgelegenheid. Nog bij aanvang sowieso, bij de kassa, zijn ze ook nog te koop. Dus je kunt nog tot het laatste moment nog bedenken van we gaan wel of we gaan niet.
1: Wat zijn de kosten?
0: €15 per kaartje.
1: Oké, dan krijgen ze 3 bands te horen en tussendoor.
0: 3 bands en Doetmaas. En dan kun je muntjes kopen voor eventuele consumpties. Dus dat hebben we allemaal al rond. Dus,
1: Nou, als ik jou nou bij wijze van spreken voor, zeg maar eens even, zondagmiddag zou bellen. Hoe hoop je terug te kijken op die avond?
0: Hopelijk met een mooie dag qua weer, want dat is nog een beetje spannend allemaal, maar volgens de berichten gaat het vrij goed. En ik hoop gewoon heel veel lokale mensen en fans. En we komen ook uit alle windrichten komen nog wel mensen die hier naartoe. Uit richting Den Haag komen mensen hier naartoe. Noem maar uit Tubbergen, Oud-Marsum komen een hele groep mensen. Er zijn allemaal fans. En ik hoop gewoon dat het een hele geslaagde, gezellige middag wordt met...
1: Nou, ik had persoonlijk graag langskomen, maar ik zit helemaal in het zuiden van het land, dus dat gaat me niet lukken. Dus.
0: Nee, dat gaat me niet worden.
1: Hey, ik ga met al die leden, ongeveer meer dan 50 leden, ik ga jullie een schitterende avond toewensen.
0: Ja, nou, dat is hartstikke fijn aan je. Hartelijk bedankt.
1: En ik hoop dat veel mensen de weg gaan vinden en aanstaande zaterdag kaartjes kunnen kopen bij Sociaal Lokaal.
0: Ja, komt allemaal een drankje en een hapje mee eten, dus wordt vast gezellig.
1: Oké. Okay. Hey, geniet ervan en bedankt.
0: Bedankt.
1: Oké, okay. Hoi.
2: Dit is Infomix met muziek en informatie. Oh.

0: je hoorde de Older Deans en die komen aanstaande zaterdag naar Emst. En we hebben nou een van de Older Deans aan de telefoon en ik probeer het zelf ook in dialect. Dat is Nel. Nel, goedenavond.
1: Ja, goedenavond Harry.
0: Dit lied, IJsseland, ja. Dat is uw eerste lied, of niet?
1: Ja, dat is onze carrière mee begonnen. Nou, mag ik nooit zeggen van andere Deans, maar daar ben ik niet mee begonnen. Dat was het eerste lied waar we met elkaar een zong hebben.
0: Hoe lang is dat geleden?
1: Oh, dat is bijna 20 jaar geleden, in 2006.
0: Oké.
1: Okay. Ja, heel eerlijk moet ik zeggen dat eigenlijk het nog 6 jaar eerder was bij een reunie van Jong Gelre.
0: Oké. Okay.
1: Daarna had er niks meer mee gedaan tot 6 jaar later. Ule Vroeg went het programma Plat het Jaar uit in Twello. En door houdt het lied de zong.
0: Nou ja, ik, oftewel, Dick Herman opgezocht. En ja, dat klinkt wel mooi dus. Maar jullie komt naar Emst toe, vertel.
1: Ja, ik moet u eerst even corrigeren, maar je zei zaterdag, maar het is zondag.
0: Goedheid zeg.
1: Ja, ja, gezellige zondagmiddag heet het ook, hè?
0: Ja.
1: Dus, nou ja.
0: Zondagmiddag, 7 juni hebben we het dan over.
1: 7 juni, om 2:30. Van 2:30 is 4:30, kortom, ja. Ja, dan komen we door. Wie bent u de nodig om de boel een beetje op te vrolijken met onze liedjes en verhaaltjes en gedichtjes. En, nou, en wie laat de mensen zelf nog een beetje meedoen van het een of het ander, maar dat... Gewoon niet vertellen, want dan kunt ze zich natuurlijk op voorbereiden. En dat is natuurlijk niet de bedoeling.
0: Oh, het is improviseren dus voor ze.
1: Improviseren, ja, zo is dat. Ja, ja, ja.
0: Maar het is allemaal in dialect, hè?
1: Het is allemaal in dialect, ja, ja. Klopt.
0: Waarom, ja. Waarom zingt u dialect?
1: Ach, ja, nou, dat is eigenlijk zo begonnen. Omdat dus nog een keertje terug, die reunie van Jong Gelre in 1999...
0: Ja.
1: Zongen die ook wel Nederlandstalige liedjes. En ook Engels van ABBA. Maar wie werden de vraag 6 jaar later voor Plat het Jaarhuut? En dat was een dialectprogramma. En toen hebben we er een paar dialectjes bier bezocht. En er waren de lui die dat leuk vonden. En nou ja, van het een kwam het ander. Wie werden ze gevraagd om een pauze op te vullen aan die uitvoering. En toen is dus, kun je niet wat meer. Nou ja, en van die van het een kwam het ander een helder dingen bier bezocht. Zelf gemaakt. Ook wel wat ik kreeg van her en der. Gewonnen op internet. Nou, zo met elkaar een heel programma.
0: Ja, de Freke is het, Hattie en Nel met z'n drieën. Aanstaande zondagmiddag dus, om 2:30 begint dat. Bent de kosten aan verbonden?
1: Volgens mij niet. Maar dat weet ik eigenlijk zelf niet. Ja, de organisatie moet ons wel betalen natuurlijk. Hè?
0: Ja,
1: maar,
0: dat begrijp ik.
1: Maar ik dacht dat er een...
0: Moet beroemd op de planken komen, dus...
1: Ja, ik weet dat niet helemaal zeker, maar ik dacht dat er een vrije...
0: Ja, dat klopt. Ik zie het hier staan. De entree is gratis. Dus,
1: ja, precies.
0: Maar ze kunnen met de pet aan het eind wel rond voor vrijwillige gift. Dus dat zie ik wel.
1: Ja, zo is dat.
0: Zondagmiddag, 2:30 bent ze daar welkom. En dat is in Emst. En dat is... waar is de Emst eigenlijk? Ik zit er kijken.
1: In Hezenbrink.
0: Dat is goed uit, zeg.
1: Hezenbrink is aan de dominee van Rijnstraat.
0: Ja, het dorpshuis daar dus.
1: Het dorpshuis daar dus. Nou, er bent al heel wat aanmelding. Dus als er nog meer mensen bij wilt komen, dan moeten ze op tijd wijzen zondagmiddag. Anders kunnen ze er niet meer beginnen.
0: Nou, de zaal is open om 2:00 hekken zien. Dus,
1: Ja, klopt.
0: Hey, ja. Ik wens jullie... ik kan helaas zelf niet zijn, ik heb met de vorige ook al... toen ik zit in het zuiden van het land, joh. Ik zit in Valkenburg, een stukje verder weg.
1: Ja.
0: Dus
1: ja,
0: anders zou ik graag een keer langs komen. Dus, maar jullie komen wel weer in de omgeving. Dus. Maar in eerste instantie nu aanstaande zondagmiddag, bewust zondagmiddag nog een keer, 7 juni in Emst.
1: Helemaal goed, precies.
0: Bedankt.
1: Oké, heel bedankt.
0: Doeg.
1: Doeg.

0: Chris Norman en Cici Cats met Stumbling In komen inderdaad bij het volgende onderwerp. Want ze is weer te gast in de studio, ik zeg, in het programma Arnoldus Spierenburg. Maar ze is niet alleen, ze heeft William meegenomen. Want we gaan het hebben over iets bijzonders. Een uitnodiging voor Meet and Eat in Heerde. En een goedenavond, beiden.
1: Ja, goedenavond.
0: Meet and Eat, wat is dat?
1: Nou, het is een initiatief wat door Present landelijk al op heel veel plaatsen gedaan wordt. Waarbij het eigenlijk erop neerkomt dat een aantal vrijwilligers koken voor mensen. En dat dan gezamenlijk gaan opeten. Waarbij het doel is dat mensen die normaal echt altijd alleen zijn of alleen eten, nu eens een keer gezellig samen kunnen eten en daarmee contacten kunnen opbouwen.
0: Je zegt meerdere plaatsen in het land. Hoe zijn de reacties op? Heb jij wel eens een keer aangeschoven om een vorkje mee te prikken?
1: Nee, ik heb zelf niet aangeschoven, maar nee, dat is gewoon een heel succesvol concept, noemen wij dat dan. Wat bij heel veel presentstichtingen echt al jaren in allerlei varianten hoor gedaan wordt.
0: Okay.
1: Dus wij dachten, nou, dat in Heerde wordt er natuurlijk wel meer samen gegeten, maar zo 's avonds dachten wij om dat af en toe aan te bieden, dat leek ons een goed plan.
0: Nou, we gaan er zo bij stilstaan wanneer het is, et cetera. Maar William, jij gaat koken of zo?
2: Ja, klopt. Ja, ik ben een van de vrijwilligers. Waaronder die had de vraag neergelegd wie het zou willen doen. Mm-hmm. En toen had ik gezegd van nee, dat vind ik leuk om te regelen. Dus we hebben een aantal mensen geregeld. Vrienden en mensen van onze kring van de kerk. Die gaan koken en gaan serveren en zo. Dus heel leuk om te doen.
0: Wat ga je, weet je al wat je gaat koken of wordt dat voorgeschreven door Present?
2: Ja, nee. Dat mochten we zelf bepalen. En dat weten we ongeveer. Nee, dat weten we wel. Dat hebben we wel gepland. Maar dat is ook nog een beetje een verrassing toch?
1: Ja.
2: Nee, het wordt wel een voorgerechtje, een hoofdgerecht en we hebben een mooi nagerechtje. Dus,
0: okay.
2: Dus we gaan wel lekker eten maken. Ja.
0: Hoeveel koks moet ik aan denken die dan helpen? Want je bent niet alleen, denk ik.
2: Nee, we zijn nu met een groep van 6 mensen die het koken doen. En op de avond zijn er ook 6 mensen die helpen met het uitserveren.
0: Oké, wat is jouw favoriete keuken? Ga ik toch wat lospeuteren?
2: Ja, nou, ik hou van heel veel dingen. Maar ik hou van Libanese gerechten, vind ik heel erg lekker. Maar ik vind trouwens Italiaans vind ik ook lekker.
0: Waar moet ik aan denken, Libanees gerecht? Wat is dat voor een kussoort keuken? Die ken ik niet.
2: Nou, bijvoorbeeld, ik vind heel veel, of dat nou, ik denk dat het Libanees is. Ik heb wel eens in een Libanees restaurant gegeten, dat vond ik super lekker. Maar dat ging om, dat waren dingen met falafel en met allerlei dips en zo. Maar volgende week gaat het wel iets anders uitzien, moet ik zeggen. Ja. Nee, maar het komt helemaal goed. We hebben mooie gerechtjes en we gaan ons best doen om het lekker en gezellig te maken.
0: Oké. Arnolde, dat vorkje prikken, dat samen eten, waar wordt het gehouden?
1: We houden het in de Heerd, in Heerde.
0: Oké.
1: Okay. Een mooie centrale plek, dachten wij. En de eerste keer doen we in ieder geval hier. En we willen het regelmatiger doen, maar Ik sluit niet uit dat we het misschien ook nog eens ergens anders doen in Heerde, maar nu in de Heerde.
0: Voor de zomer is dit de eerste in Heerde. Wanneer is het?
1: Op dinsdag 9 juni.
2: Volgende week
1: dinsdag al, ja.
0: Oké. Okay. En hoe laat kunnen mensen aan tafel aanschuiven?
1: Ja, het is de inloop vanaf 17:30 en dan willen we om 18:00 echt gaan eten. Maar mensen moeten zich van tevoren echt aanmelden. En het slechte nieuws is dat het eigenlijk al vol zit.
0: Jee, maar dat is het goede nieuws ook.
1: Ja, maar ja, het is goed nieuws en slecht nieuws voor nu. Want ja, als mensen dit nou horen,
0: ja.
1: Ze mogen zich zeker nog aanmelden. Want wij hebben ook een wachtlijst inmiddels. Stel dat er mensen uitvallen. En we willen het zeker vaker gaan doen. Dus geef je wel op en dan kom je gewoon op de wachtlijst.
0: Waar kunnen ze zich opgeven op de wachtlijst?
1: Het stond vorige week in de schaapskooi, maar dat is bij ons algemeen mailadres info@presentepen-heerde.nl.
0: En wat zijn de kosten?
1: €3.
0: Maar dan kun je zelf niet in een restaurant voor eten, jongens.
1: Nee, maar het is ook echt bedoeld wel voor de mensen waarmee wij vaker in contact zijn. En wij wilden daarom de bijdrage ook niet te hoog maken. Dus gewoon een bijdrage in de onkosten. Dus vandaar €3.
0: William, wanneer is de avond voor jou geslaagd?
2: Nou, kijk, ik vind gezamenlijke maaltijden, vind ik, dat is echt een heel mooie manier om met elkaar in contact te komen. En dat wij, als we gewoon met een groep mensen lekker gegeten hebben en we hebben een gezellige avond gehad en we hebben, nou, dan is de avond voor mij geslaagd.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Nou, ik hoop dat de wachtlijst niet nodig is, maar dat die mensen die op de wachtlijst staan in het najaar dan wel weer een vorkje ergens mee kunnen prikken. Dus je weet
1: ja, niet. Dat is zeker onze bedoeling hoor, om het in september, oktober weer te organiseren. Dus hou vooral onze berichtgeving in de gaten.
0: Ja, nou ja, of luister even naar Infomix en dan kunt u inderdaad, hoort u het ook. En inderdaad, in de schaapskooi van vorige week, ik zit net te bladeren, staat er inderdaad ook een advertentie tussen.
1: Ja, ja.
0: Hey, ik wens jullie veel genoegen toe. Eet en kook plezier die avond.
1: Ja, dankjewel. Ja,
2: bedankt.
1: Komt goed.
0: En graag tot een volgende keer.
1: Ja, bedankt.
0: Oké, dag.
1: Doei.

0: En Nia hoorde je met Orinoco Flow. En inmiddels de volgende gast aangeschoven. Dat is Pauline Luiben, want zij gaat weer een expositie houden. Dit keer in de Grote Kerk in Epe. Pauline van harte, welkom. Ja,
1: dankjewel.
0: In de Grote Kerk in Epe.
1: Ja, in de Grote Kerk in Epe.
0: Hoe kom je daar?
1: Ja, ik ben uitgenodigd voor een expositie daar. Ja.
0: Oké, wat ik zeg, hoe kom je daar terecht? Ja. Op uitnodiging?
1: Op uitnodiging, ja.
0: Ben je wel eens geweest bij exposities daar, wezen kijken dan? Of?
1: Ik ben daar wezen kijken, maar ik heb daar ook al meerdere keren geëxposeerd.
0: Zelf,
1: ja. Ja, zelf. Dus al een paar keer wel hoor. Ik heb de kerk zelf ook eens een keer aan de binnenkant interieur geschilderd. En samen met Marjolein Menke.
0: Ja, nou en, nu die naam zegt, die exposeerde daar ook. Ja.
1: En die organiseert ook deze expositie. Dus we doen nog alles wat samen. En dit is ook weer echt zo'n feestje.
0: En echt een feestje. Ik ga toch even terug in de tijd. Want je bent een veelzijdig kunstenaar. Je hebt verf, olie, water, acryl, doek, papier. Noem maar wat. Linnen, paneel misschien, dus linnen.
1: Ja, van alles. Ik schilder overal op. En altijd eigenlijk gewoon of jarenlang met verf. En de laatste jaren eigenlijk steeds meer alleen maar op de computer.
0: Heel bijzonder, daar gaan we zo op toelichten.
1: Ja.
0: Want op een gegeven moment, je hebt heel veel al die andere technieken gedaan.
1: Ja.
0: Dan ga ik toch met het begin. Maar hoe ben je dan in aanraking gekomen? Computer is voor mij een lekker hulpmiddel, klaar.
1: Ja, is een leuk middel. Maar ik was meteen gefascineerd door de tekenprogramma's. Eind jaren 90 eigenlijk. Dus toen begon het al een beetje
0: te komen. Toen al, want we zijn nu in 2026.
1: Ja, ik vond meteen heel leuk wat je op de computer kon tekenen. En dat was een beetje onhandig. Vond ik er zelfs ook nog wel leuk aan.
0: Oké. Okay.
1: En dus ik ben daar steeds meer mee bezig gegaan. En het... Ik begon het steeds leuker te vinden. En nu plak ik dus eigenlijk mijn schilderijen, zal ik maar zeggen, digitaal compleet in elkaar. Het zijn eigenlijk een soort collages.
0: Maar voor de luisteraar die zegt, mis je dan niet die olie, water en al die...
1: Ja, ik dacht altijd, hè, dus het is mij ook wel eens gezegd, jij bent echt een schildersbeest, tegen mij. Schildersklauwen, zeiden ze. Ik hou echt heel erg van verf. Ik vind het ook heel leuk om mijn eigen huis te schilderen en zo. Maar dit is toch ook wel echt... Heel erg leuk, ja.
0: Maar thuis, iedereen thuis vond het wel prachtig, want nou knooi je niet meer naartoe.
1: Ja, dat klopt. Het maakt wel uit en ik heb ook minder ruimte nodig.
0: Ja, je hoeft daar niet op overal rekening mee te houden. Ik moet er overal aan of wat dan ook.
1: Nee, dat denk ik toch al nooit. Ja. Nee, ik moet zeggen, al mijn kleren zitten wel een beetje verf op.
0: Ja, maar dat hoort er ook bij. Hè,
1: ja, natuurlijk. Vind ik ook hoor. Ja, en ik ben niet zo van schorten en zo, nee.
0: Ik ga toch nog heel even verder terug in de tijd. Hoe is die passie ooit ontstaan om kunstenaar te worden?
1: Ja, eigenlijk gewoon al heel jong. Ik kon goed tekenen.
0: Op
1: de lagere school. Ik won op de middelbare school ook wel een paar prijsjes en zo. En ik vond dat heel erg leuk om te doen. En ik wilde eigenlijk ook wel graag kunstacademie doen.
0: De ouders van jou vonden dat goed?
1: Want... Nee, dat vonden ze dus niet goed. Nee.
0: Het is geen beroep, zeiden ze dat.
1: Kun je je geld niet mee verdienen. Klopt. Hadden ze totaal gelijk in. Dus ik heb een paar opleidingen gedaan. Maar dat schilderen en kunst bleef mij toch wel trekken. En op een gegeven moment heb ik toch kunstacademie gedaan. En daar ben ik erg blij mee.
0: Ja, dat je dat gedaan hebt. Waarom ben je er blij mee dat je het gedaan hebt, toch?
1: Dat vind ik echt een leuke vraag. Ik ben er blij mee omdat het zo'n rijkdom is om een heel leven te kunnen ontwikkelen. Dat je creatief kunt ontwikkelen wat je in je hebt en wat je wil vertellen. Ja, zo als ik nu kijk wat ik allemaal heb gemaakt. En dat heb ik natuurlijk allemaal gedocumenteerd en zo. Dan denk ik, en ik zie ook hoe ik van het ene stadium in het andere ben terechtgekomen. Dan denk ik, wat is creativiteit een rijkdom in het leven?
0: Goed dat je zegt, want als er nou mensen luisteren en die zeggen, het is niks. Doen.
1: Ja, dat is zo. Ja. Je moet er wel inderdaad rekening houden dat het moeilijk is om je geld erin te verdienen. Maar het is wel op een andere manier ontzettende grote rijkdom.
0: Mooi dat je dat zegt. Ja. Wat was je eerste productie?
1: Ik ben begonnen met... ik vond modeltekenen wel heel leuk. Dat heb ik ooit op de kunstacademie ook veel gedaan in Utrecht. Maar daarna ben ik een hele tijd aan het aquarelleren geweest. En dat heeft zich zo... Eerst met bloemen. En toen wilde ik toch dat het eigenlijk ook wat ging vertellen. Dat mijn beelden wat gingen vertellen. Dus dat het niet alleen maar een bos bloemen moest zijn of zo. Maar dat het over iets ging. En daar ben ik dus naar op zoek gegaan. En dat doe ik eigenlijk mijn hele leven lang al. Nou,
0: en nog steeds op zoek. Dus,
1: ik ben echt benieuwd waar je uitkomt als je nog veel verder kan gaan. Ja.
0: Ja, want je hebt je computer ontdekt. Ik zei dat het een mooie hulpmiddel. Ja. Toen je het ontdekte was het al niet zo ver als nu. Nee. Dan ga je tekenen met een computer dus.
1: Dat was eerst nog heel erg spelen. Ik weet niet meer wat voor programma dat was, maar dat was echt heel simpel. Dan kon je met een muis een tekeningetje maken en invullen met kleurtjes en zo. En dat kon ook heel gemakkelijk weer veranderen en zo. Ja, ik vond het heel leuk. En toen ontdekte ik ook dat ik mijn linosneders eigenlijk... In zwart-wit deed ik dat. Kon ook eigenlijk gewoon heel goed op die manier. Dus toen dacht ik van ja, linosneden is echt een heel ambachtelijk iets. Maar je kunt vergelijkbare dingen maken op de computer. Ja, en toen kwamen de plaatjes bij. En toen kwamen er grapjes bij. En het begon gewoon steeds leuker. Ik heb ook echt plezier als ik ermee bezig ben. Ik moet soms ook om lachen. Er komen teksten bij me boven. Dus ik maak er ook ondertussen vaak nog gedichten bij. En het beeld wat ik dus voor me zie op de computer... dat gaat mij zo langzamerhand een verhaal vertellen. En daar vertel ik mijn eigen verhaal weer op terug. En zo ontstaat er eigenlijk iets waarvan ik denk van zo moet die zijn.
0: Ja, je schrijft ook in de teksten voor deze expositie... dat je ook het heden en verleden met elkaar soms verbindt. Dus.
1: Ja, zeker, want ik haal mijn beeldmateriaal overal vandaan. Dus die digitale schilderijen die bestaan uit duizenden stukjes. En dan zoek je dat op internet gewoon... ik moet een hand hebben. En dan kom je bijvoorbeeld ook... op een mooie hand van Michelangelo of zo, weet je wel. Dus het verleden, de geweldige dingen die in het verleden gemaakt zijn... die stop ik soms ook weer in mijn dingen. En dus ik verbind mij ook met kunstenaars... die weer veel langer geleden bezig zijn. Zo voelt dat voor mij.
0: Mooi om te horen. Ja. Ik zoom zo in op de expositie daar zelf. Je verbindt dat. Maar hoe... Ja, een expositie, dat denk ik bij mezelf. Zet je daar allemaal computers neer of hoe moet ik dat zien?
1: Ik print mij. Ja, ook goede vraag.
0: Ik zat er te denken. Ik denk, hoe gaat dat dan?
1: Ik maak het schilderij vind ik op de computer. Zo noem ik het. Schilderij. Maar dan moet ik het natuurlijk wel printen als ik het wil laten zien.
0: Oké, dat doe je thuis ook dus?
1: Ik laat het printen. Oh ja. Op Dibond.
0: Op wat?
1: Zegt dat je wat? Nee. Dibond. Dat is een soort plastic met een aluminium laagje.
0: Ja.
1: En dat is een heel hard materiaal. En dat komt dan bij mij binnen. En dan moet ik er een ophangsysteem achter maken. En dan kan het aan de muur.
0: Oké, want ik was al denk ik de hele kerk zat vol met computers.
1: Nee.
0: Ik ga zo met je verder praten. Ja. Want ik ben benieuwd wanneer het zo'n instelling geopend wordt. Is er een feestelijke opening? Maar dat te horen zo van jou.

0: Ik ben hier zo gezellig aan praten dat ik al op de zender ben. Want ik ben in gesprek met Pauline Luiben uit Welsum. En zij gaat exposeren in de Grote Kerk en Epe. Oftewel, de digitale schilderijen zijn daar te zien. Dus u zegt, ik heb net een gedeelte gemist. Digitaal wil niet zeggen dat er allemaal computers staan. Dus het is gewoon inderdaad op een bepaalde manier geprint. En dat hangt in de Grote Kerk. De titel is Streven naar met vlijt, verbind wat je vindt. En ja, je hebt ook een grote bewondering voor al het moois in het verleden gemaakt, wat je net zei.
1: Zeker.
0: En je verbindt Griekse goden met mindere goden van deze tijd.
1: Ja, ja, ja. Dus er spelen allerlei beelden uit het verleden ook een rol in mijn werk nu. Kleine stukjes ervan, of soms wat grotere stukjes. Griekse goden, die opeens ook trekjes van Trump hebben en zo. En, ja, dus, en dat vind ik dan een mindere god. Maar ja.
0: In de laatste jaren hou je bezig met het project. Nee, het is het beide niet.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Ja, dat is ontstaan omdat ik een boek van Dostojevski heb gelezen. De Gebroeders Karamazov. En daar zit een hoofdstuk in. En dat heet De Grote Inquisiteur. En dat pakte me zo enorm. En daar ben ik dus nu eigenlijk gewoon al bijna 2 jaar mee bezig. En dat bruist eigenlijk nog steeds door in mijn werk. Dus het gaat eigenlijk over daar was Dostojevski heel erg van het goede heeft ook slechte kanten en het slechte heeft ook goede kanten. En als je denkt het is goed, dan klapt het opeens weer om naar dat het ook mindere kanten heeft, maar ook weer terug. Dus het blijft gewoon maar doorgaan eigenlijk in dat je niet kunt zeggen wat nou precies goed is als regel, zeg maar. Maar dat je er echt over na moet blijven denken. En daar is mijn werk eigenlijk uit voortgekomen. Er is van alles in te zien. Wat je goed kan noemen, wat je slecht kan noemen. Er zitten gedichten bij die daar ook over gaan. Dat er twee kanten zijn, meerdere kanten aan dingen. En ik vind dat zelf heel mooi, want vroeger wilde ik eigenlijk gewoon heel graag één verhaal. In elk schilderij wat ik maakte, wilde ik dat er een duidelijk verhaal eigenlijk overgebracht werd. En ik sta mijzelf dus nu eigenlijk toe om niet één verhaal te vertellen, maar iets wat ook steeds een beetje omklapt als je er langer naar kijkt.
0: Heel bijzonder. Dat gedicht, ik heb hier een gedicht voor me. Heb je het zelf geschreven?
1: Ja, dat schrijf ik zelf, ja. Ja. Dus terwijl ik met mijn digitale werk bezig ben, ontstaan er woorden en gedachten. Van waar gaat het over? En dan ontstaan er soms gedichten. Heb ik vroeger ook wel meer gedaan, gedichten. En dat is dus nu eigenlijk gewoon weer ook een manier om me uit te drukken.
0: Ja, heel bijzonder deze ook. Ik zie me voor het eerst, hè. Dus,
1: ja.
0: En dan lees ik, ik citeer even hoor. Als dat
1: ja,
0: mag
1: doe maar.
0: Het is niet het oordeel. Het is niet de zwakheid. Nee, het is beide niet. Het is niet je recht om dat wat je zegt als feit te benoemen. Het is geen berusting en het is geen gevecht. Het draait niet om gelijkheid of om overwinning. Het is niet je houding en niet jouw beding. Het is de liefde die gutst door je lijf. Het is omhelzen. Het is nooit laat gaan. Het is wat je geen seconde in de kou moet laten staan. Het lukt niet met ruzie, met strijd om de helft. Het is pijnlijk geduldig en gaat niet vanzelf. Het is de tijd die geeft, belangeloos zacht, aan liefde die leeft. Het is de aandacht.
1: Zo, wat is het leuk om jou dit voor te horen lezen.
0: Ja, het is de eerste keer dat ik hem zie, hoor. Dank je wel. Dank je.
1: Ja, bedankt. Jij ook. Heel leuk.
0: Het is de eerste keer dat ik hem ook zie, hoor. Ja. Dus ik had zoiets. Ik ga hem citeren. Dus een prachtig gedicht.
1: Dank je.
0: Die expositie, want het klokje van gehoorzaamheid tikt ook alweer door.
1: Ja.
0: Die gaat in de Grote Kerk. Van hoe lang tot hoe lang loopt die?
1: Ja, hij begint volgende week dinsdag, 9 juni. En loopt door tot 17 juli.
0: Met Elf van Leo, ja, is goed te noemen. Ja,
1: ja. En de opening is op donderdagavond om 19:30.
0: Volgende week donderdagavond
1: volgende week
0: om 19:30.
1: De 11:00.
0: En dat gedicht wat ik net voorlas, is dat ook te zien daar?
1: Ja, dat is daar ook te zien, ja.
0: Oké, dan kunnen mijn luisteraars dat ook nog gerustig
1: dat
0: lezen.
1: Dat hele project van dat Dostojevski-project, nee, het is beide niet. Dat is dus daar ook te zien tussen andere werken, ja.
0: Je noemde de feestelijke opening op donderdagavond 11 juni. Is daar nog een verrassingstintje?
1: Nee, ik hoop dat het gewoon heel leuk, vol, gezellig en veel geklets wordt. Maar het is niet met een heel bijzondere openaar of zo. Nee. Of openingsact. Nee.
0: Als mensen nou niet kunnen, welke dagen kunnen ze daar wel terecht in de Grote Kerk?
1: Oei, dat staat geloof ik op, ja. De openingstijden dinsdag tot en met vrijdag van 14:30 tot 16:00. En vanaf 1 juli is er in de kerk op woensdagen ook is de kerk open van 10:00 tot 16:00.
0: Dan al eerder dus in de zomermaand, ja. In juli dus. Ja. Die 17 dagen, dan kunt u ook op woensdag terecht. Dus,
1: ja.
0: Kunt u aan de markt en eventueel kunst aanschouwen van Pauline.
1: Zou het zeker doen.
0: Ja, nee. Nou, ik kom zeker zelf ook weer kijken. Want leuk. Ik heb het een tijdje geleden ook gedaan met een kunstenaar. Dus ik vind het wel mooi daar, die grote kerk.
1: Ja. Ja.
0: Een mooi beeldbepalend gebouw in het centrum van Epe.
1: Ja.
0: Hey, ik wil je bedanken voor de komst in de
1: Graag
0: studio.
1: Gedaan.
0: Heel Dank veel inspiratie ook. Toewensen, ook met dit, maar ook met je verdere ontwerpen en kunst.
1: Dank je wel. Heel leuk.
0: En u heeft geluisterd naar het eerste uur Infomix. Zometeen zijn we bij u terug. En dan beginnen we met even kijken. Ga ik even spreken. Thuiszorg voor dieren hebben we, maar we beginnen ook met. We hebben ook Ton Vermeulen nog even met Tour de Dellen.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Europese Commissie komt met een plan om de afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven te verminderen. Ze wil de EU dat er meer cloud- en AI-technologie in Europa wordt ontwikkeld. Ook moeten er meer Europese datacentra komen en moet Europa eigen geavanceerde chips gaan maken. Daarom wil de Commissie Europese techbedrijven voorrang geven bij aanbestedingen als ze zich in de EU vestigen. Het is de bedoeling dat burgers en bedrijven makkelijker kunnen kiezen tussen Amerikaanse bedrijven als Google en Microsoft en Europese aanbieders. De Tweede Kamer was begin 2020 niet voorbereid op een pandemie. Dat zei voormalig Kamervoorzitter Ariep tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Ariep lag er geen plan klaar over hoe de Kamer zijn werk kan blijven doen tijdens een pandemie. Ze zei dat de ambtelijke top van de Kamer haar niet betrok bij het maken van zo'n plan. Vanwege de kans op ernstige ziekte bij honden is er sinds gisteravond een zwemverbod bij het hondendeel van het Almeerder Strand. Volgens NH Nieuws zijn honden ziek geworden en doodgegaan na het zwemmen in het IJmeer. Wat er precies aan de hand is, is onduidelijk. Een speciaal bureau test het water op onder meer blauwalg en de E. coli-bacterie. 15 jaar geleden gingen er honden dood na het zwemmen bij Muiderberg even verderop en toen kwam dat door blauwalg. Een Belgische jongen heeft meerdere keren 's nachts een lijnbus gestolen om er rondjes mee te kunnen rijden. De jongen is al een aantal keer aangehouden, maar stopte niet mee. Gisternacht nam hij opnieuw een bus mee die kilometers verderop werd teruggevonden. De jongen van 16 heeft geen rijbewijs, maar heeft ook nog nooit schade veroorzaakt. Een buschauffeur noemt dat tegen een regionale Waalse zender bijzonder knap. Of er straf volgt voor de jongen is nog niet bekend. Het weer, buien en af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt dan ook maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.
1: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sportnet Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur RTV 794 Sport.
2: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho. Wat een geweldige goal!

0: Of zij van honden houdt, dan horen we het van haar zelf. Merel van Esdonk, want die hebben dan een telefoon van Thuiszorg voor Dierendag. Merel, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hey, heb je zelf honden of katten?
1: Ja, twee hondjes. En helaas momenteel geen kat, maar die komt er wel weer.
0: Kunnen die wel samen allemaal? Want als ik onze eigen hond zie, dan denk ik, oké. Loopt de kat voorbij en staat achter de ramen dan dus.
1: Ja, dat is vaak wel afwachten, maar met een beetje begeleiding, dan komt dat meestal wel goed.
0: Oké.
1: Jawel, ja. En een eigen kat binnen is ook wat anders dan een kat buiten, die er wegrent.
0: Ja, dat vinden ze niet zo leuk, dus...
1: Nee.
0: Hey, je bent begonnen met je bedrijf Thuiszorg voor Dieren. En dan ga ik, en dan moet je me niet uitlachen, maar nou ben jij para-veterinair. Ja, je kunt het beter uitspreken.
1: Ja, klopt. Para-veterinair. Dat ben ik. En dat heb ik 22 jaar gedaan. Ja, klopt.
0: De luisteraars die zeggen, wat is het precies?
1: Dat is een assistente van dierenarts.
0: Ja.
1: En je hebt net wat meer bevoegdheid dan een dierartsassistente.
0: Oké.
1: Dus je kan wat meer, je doet wat meer. Dat is het eigenlijk.
0: Oké, nou is goed dat even te noemen. Maar ik vind het een rotwoord om uit te spreken altijd.
1: Ja,
0: dus,
1: snap ik.
0: Mooi scrabblewoord. Hey, maar op een gegeven moment heb je gezegd, ik ga het voor jezelf beginnen. Hoe is dat zo gekomen?
1: Dat is gekomen omdat mijn werkgever die ging met pensioen.
0: Oké.
1: Dus de praktijk die hield op me met bestaan. En toen had ik dus geen werk. En toen heb ik eerst even over nagedacht wat ik zou willen.
0: Mm.
1: En toen kwam eigenlijk dit in mijn gedachten. En dat heb ik verder uitgewerkt en over nagedacht. Mm. En tot dit gekomen. Ja.
0: Wat bied je aan? Wat is Thuiszorg voor Dieren? Ja, thuis natuurlijk, maar...
1: Ja, ja. Nou ja, dat zijn meerdere diensten inderdaad bij huis. Dus ik kom bij de eigenaren thuis. En ja, het is een heel breed iets. En het zijn verschillende dingen. Kort te zeggen, ik kan een algehele gezondheidscheck doen thuis bij dieren. Ik kan gebitsadviezen geven, ik kan vachtverzorging geven, ik kan wondzorg doen.
0: Oké.
1: En ook de nazorg van wonden. Dus bijvoorbeeld als er een dier geopereerd is, dat je thuis de hechtingen verwijdert of dergelijk.
0: Mm.
1: Toedienen van de medicijnen, ook helpen met ontwormen. Nageltjes knippen. Ik kan mensen helpen met vervoer naar de dierenarts. En ook bij de dierenarts een extra luisterend oor zijn. Ik kan glucosemetingen doen bij katten thuis.
0: Voor diabetes dus? Okay.
1: Ja. En ik help als jij bijvoorbeeld wat slechter been bent of een ziekenhuisopname hebt of wat dan ook, een oppasservice aan huis of katten dierenhokken schoonmaken. 1-op-1 hond uitlaat. Nou ja, zo'n beetje.
0: Wat een diverse... Geen dag is hetzelfde.
1: Nee, dat klopt.
0: Als ik dat zo zie, wat een lijstje met dingen. Hey, maar je doet het thuis. Dat is voor die dier denk ik ook wel rustiger vaak.
1: Ja, klopt. Dat is ook de achterliggende gedachte daaraan. Er zijn veel dingen die gewoon vanuit huis kunnen. En dat een stuk minder stress geeft...

0: gemeente eten.
1: Ja, dat is gemeente eten. Ja.
0: Ja. Ja, ik heb website thuiszorgvoordieren.nl.
1: Dat is heel makkelijk dus. En er staat ook alles op wat mensen moeten weten. Want ik zie al wat je noemt, zie ik nou staan. Van gebitsadvies tot kattenbakdierenhok verschonen, tot hond uitlaten. Tot taxivervoer naar de dierenarts, zeg maar even. Dus,
0: ja, dat staat ook allemaal op mijn website genoemd, inderdaad. Ja.
1: Hey, hoe lang ben je nou bezig?
0: Nog kort. Sinds april, begin april ben ik begonnen.
1: Dus ja. mensen, je hebt geen cliëntenstop. Mensen kunnen je gewoon bereiken via thuiszorgvoordieren.nl. En dan
0: Zeker.
1: Kunnen ze het formulier invullen om contact met je op te nemen.
0: Ja, of bellen of WhatsApp. Dat kan allemaal. Dat kan ook via de site. Ja.
1: Er staat een hele veelomvattende site bij. Hey, ja. Je eigen dieren, die worden natuurlijk verwend, denk ik aan, of niet?
0: Ja, zeker. Daar heb je ook wel dieren voor, hè?
1: Daarom, zeker.
0: Beter goed verwend dan verwaarloosd, toch?
1: Ja, nee, daar heb je helemaal gelijk in. Dus voor het dier en voor jezelf is het inderdaad makkelijk thuiszorg voor dieren. Ga kijken op die site. Ik wens jou heel veel succes met je bedrijf toe. En ik hoop je in de toekomst weer een keer te mogen ontmoeten.
0: Nou, hartelijk dank.
1: Graag gedaan.
0: Oké. Fijne avond.
1: Hetzelfde, Merel.
0: Oké,
1: dag.
0: Hoi.

0: potje al langskomen. Want we gaan er toch nog even weer aandacht schenken. Net zoals vorige week aan Tour de Dellen. De sponsor toch voor Wensambulance Gelderland. En we hebben contact gezocht met Ton van Meulen. Hier bij een telefoon. Dag Ton.
1: Ja, goedenavond.
0: Even nog aanhalen van de mensen. De Tour de Dellen, wat is het voor een evenement?
1: Tour de Dellen, dat is ooit uitstaan in die tijd van Kika. En dat hadden de mensen bij Obios toen in die tijd georganiseerd. Maar door de coronatijd is dat op een gegeven moment gestopt vanwege alles wat daar omheen zat. En toen dat voorbij was, toen was de Wensambulance Gelderland, die kwam op het idee van, zouden wij wat kunnen gaan doen voor de Wensambulance? En zo is dus met een groepje mensen, heeft Johan Hut, voorzitter, wat mensen om zich heen geschaald. En toen zijn we met elkaar gaan praten van, is er een mogelijkheid om Tour de Dellen te gaan organiseren? Nou, alle draaiboeken die we toen hebben gekregen van de vorige organisatie, die hebben we doorgenomen. Nou, toen kwamen we er al achter dat het heel veel werk was. En dat is allemaal opgepakt. En als ik me niet vergis, gaat het nu dit jaar al voor de derde keer plaatsvinden in deze vorm zoals het nu zijn. En Tour de Dellen, dat is dus een toertocht vanaf voetbalvereniging Obios. En dan gaat die richting Wezep, dus de A28 over, tot aan de verkeerslichten bij de garage, zeg maar, die er zit aan de stationsweg. Mm. Gaan we rechtsaf en dan gaan we richting de Dellen, dus de spoorlijn over. Nou, net voor de spoorlijn. Of net bij de stoplichten moet ik zeggen, daar is de eerste stop. Dat is voor de mensen die wat willen drinken, water, koffie, thee, limonade, noem maar op. Dan gaan we verder naar de Dellen, dus op de Zuidweg heet dat. En halverwege daar is ook een stop met voor hamburgers, broodjes en noem maar op. Want we kunnen ook voorstellen dat de mensen toch al trek krijgen van de lopers die dat doen. Dat is dus een loop, fiets en skielertocht. En dan gaan we de Dellen af, dan gaan we de Knobbel over en dan gaan we richting het Harde. En van het Harde de Bovenweg op en zo weer terug. Dat is eigenlijk een beetje zo ontstaan als de naam die het dus al zegt en ook in het spotje zit, Tour de Dellen. Het is een afstand over 30 kilometer.
0: Ja, aanstaande zaterdag 27 juni is het zover. Mensen kunnen zich nog steeds inschrijven, tot lang kunnen ze zich inschrijven.
1: Ja, en dat vind ik een heel mooi punt wat je daar aanhaalt. Vorige week dat we bij jou al bij jullie te gast waren, dat moet ik goed zeggen natuurlijk. Toen waren wij net op de grens van de 400. En die 400 zijn we in tussentijd ver gepasseerd. Want gisteren kregen we een berichtje van onze coördinator die dat allemaal bijhoudt. Dat er zijn de 500 inschrijvingen voorbij gekomen. En dat kan nog tot 7 juni. S'nachts om 12 uur op de zondag, dan gaat die automatisch op die inschrijving gaat dan dicht. Dat is allemaal computertechnisch. Maar de vraag is nu al gesteld, even als vorig jaar, jongens, kunnen we er nog een week bij plakken? Nou, we gaan volgende week dinsdagavond zitten we weer als bestuur bij elkaar. En is dat technisch mogelijk, dat verhaal, zeg maar, computertechnisch, dat het nog een weekje kan verlengen? Maar we zijn er 500 voorbij. En vorig jaar zaten we, dacht ik, op 800, 8500. Dus ja, als wij die 8500 nou voorbij zouden gaan, dat zou wel heel mooi worden.
0: Dan kunt u nog inschrijven. Ga dat nog vanavond doen als u zegt, ik wil meedoen. Ga naar toerdedellen.nl. Daar staat alles af op. Ook alle informatie. En dan kunt u starten die dag bij Ovios in Oldebroek. En de start is 's ochtends om 9 uur, zegt het spotje. Dat klopt, hè?
1: Ja, dat klopt ook. Nou, we weten vorig jaar al, en ook het jaar dat er al lopers, want je kunt ze vanaf 8 uur kun je melden, dus dan moet je die inschrijving ophalen. Nou, dan krijg je ook dat rode gesponsorde shirt, want het is één rood lint wat je dan weer krijgt. Daar waren er al mensen die dus al voor 8 uur de loopschoenen aan hadden en die zijn vast gaan lopen. Maar de officiële start die zal gebeuren dus om 9 uur dus morgens. Nou, de commissaris van de Koning van Gelderland hebben het vorige week over gehad.
0: Ja.
1: Die was heel bereidwillig toen hij hoorde wat wij aan het organiseren waren. Hij zegt, ik kom die zaterdag ook. Dus dat is blijven staan. De burgemeester van Oldebroek die heeft helaas af moeten zeggen vanwege andere verplichtingen. De burgemeester van Heer, daar zijn we heel blij mee. Die heeft spontaan ook gezegd van, ik vind het zo'n mooie actie. Ik heb nooit geweten dat wat erachter zit en wat het doel is. Dus die zal ook bij de start zijn. Nou, misschien dat er vanuit het Harde, of Elburg moet ik dan zeggen, ook nog een wethouder komt. Want ja, daar zijn op het moment wat wisselingen. Maar dat er mensen aan de start zijn om alle mensen weg te wuiven, zeg maar. Dat is wel overduidelijk.
0: bewegen voor wensen. En wat u al zegt, het hoeft niet lopend. Het kan als het maar geen gemotoriseerd voertuig is, begrijp ik. Hè?
1: Nee, ja, dat klopt. Vorig jaar hadden wij André Klompmaker. Nou, dat is een hele bekende sporter uit de gemeente Elburg. Die wilde met alle geweld lopen, fietsen en skileren. Dus dat is zeg maar de al met al de 100 kilometer, of ja, tegen de 100 kilometer aan. Nou, dat heeft hij opgebracht, maar hij doet dat eigenlijk een beetje anoniem, want hij heeft zich wel gemeld. Na de afloop is hij in zijn bus gestapt en is hij op weg gegaan, want het is een hartstikke fijne rem. Maar publiciteit op dat moment wilde hij niet echt. Nou, daar gaat zijn zoon daar wel voor zorgen dit jaar, want die gaan 24 uur fietsen. Die starten vrijdagmiddag 26e om 4 uur bij op het industrietrein, bij de fietsenzaak van de firma Klompmaker. Mm. Zij gaan 24 uur fietsen en zij zullen ook het laatste rondje doen, dus in het kader van de Tour de Delle. Nou, ze hebben ook al een heel groot bedrag aan sponsorgeld binnengehaald met hun eigen actie. Ja, daar zijn we benieuwd naar, want al het geld wat die dag binnen gaat komen bij de penningmeester, en het is alleen de penningmeester die weet wat er aan geld binnenkomt, en die zal rond tussen 4:45 tevoorschijn komen met een grote stift en zal het bedrag op het grote bord gaan schrijven. En ja, niemand van het bestuur, niemand weet het echt waar, hij alleen, en dat is het spannende moment eigenlijk.
0: Dus het kaston die checker gaat schrijven dus.
1: Ja, zo kun je het eigenlijk wel zeggen. En we hebben natuurlijk nog het Holland Duo, het IJsselduo. Ja, die komen nog een half uur zingen. Die hadden het gehoord wat er dus zo gebeurt die dag. En die zeiden van, als jullie zorgen voor iemand die het geluid kan verzorgen, dan komen wij een half uur zingen. Oh. Nou, dat hebben we natuurlijk niet afgeslagen. Dus als het droog is, dan zal het weer een mooi feest worden op het verbouwde sportpark van Ovios. Want ik heb ook de laatste foto's gisteren gezien. Het terras begint nu ook al kleur te krijgen. Dus die werken er ook heel hard aan om in de week van 27 juni alles klaar te hebben op het sportpark van de voetbalvereniging Ovios.
0: Hey Tom, bedankt voor deze update. Luisteraars, twijfelt u nog? Kijk eens op de site Tour de Delle en schrijf u in ieder geval voor zondag in. Ik wil je bedanken, Tom.
1: Ja, tot de volgende ronde.
0: Oké, hoi.
1: Oké, doei.

0: Hij hoorde Jentel en de Boer met Jij zit in mijn hoofd. Het campagnelied bij Geef om je hersenen. We gaan stilstaan namelijk bij een, mensen die geld inzamelen voor rennen, voor meer tijd. Voor de Hersenstichting. Dat gaan ze doen op zondag 20 september. Daar hebben ze natuurlijk ook geld voor nodig. In de studio zitten ze allebei. Aangeschoven zijn Marieke en Chris. Hartelijk welkom in de studio.
1: Dank je wel.
2: Goedenavond.
0: Ja, jullie zitten hier om geld in te zamelen voor de Hersenstichting. Jij komt oorspronkelijk uit Heerde.
1: Ja.
0: Je hele familie is bekend van de winkel van Koops natuurlijk.
1: Ja.
0: En jij hebt een bepaalde progressieve hersenaandoening. Vertel, ik kan het zelf niet uitspreken. Wat een scrabblewoord is het eigenlijk. Maar pas geen eens op het bord, denk ik.
1: Nee, het is spinocerebellaire ataxie type 3.
0: En wat is het?
1: Wat het is, ja, dat vind ik altijd heel erg lastig om uit te leggen. Maar het is eigenlijk een fout in mijn DNA. Waardoor ik te veel herhalingen ergens van heb. Ik heb het ook opgeschreven op een briefje. Ik vergeet het echt steeds weer. Heel
0: slecht. Maar voel jij wel aan, hoor.
1: Ja, hij weet het echt. Mijn man die weet het veel beter. Maar in ieder geval wordt een verkeerd eiwit aangemaakt wat mijn kleine hersenen laat verschrompelen. Waardoor ik mijn lichaam uiteindelijk niet meer kan aansturen. Dus dat is je spraak, je motoriek, het slikken. En dat gaat heel geleidelijk. Het is progressief. De eerste dingen die ik zal merken, dat zijn evenwichtsproblemen. En dan langzaam neemt het eigenlijk gewoon je hele lichaam over.
0: Hoe weet je dat je dat hebt dan? Want
1: er is
0: niks aan jou te zien, hoor. Dus,
1: Nee, gelukkig niet. Mijn vader die vertelde het, mijn broers en mij, ik denk toen hij ergens in de 50 was, denk ik. Ik was volgens mij begin 20. En toen kwam hij erachter dat hij het had, want het was nog niet bekend. En toen zei hij dat wij het ook zouden kunnen hebben. En dat we ons dan, als we dat wilden, maar moesten laten testen. En dan, dan wordt je DNA wordt getest. En dan heb je 50% kans om het wel of niet te hebben.
0: Ja, je had het wel. Komt het veel voor?
1: Nee, het is zo'n heerlijk zeldzame aandoening. Ja. Nee, het is zeldzaam. Volgens mij in het noorden van het land komt het iets vaker voor. Maar omdat het is redelijk onbekend. Ik denk dat heel veel mensen natuurlijk ook niet wisten van zichzelf. En als je dan aan kinderen begint, dan heb je 50% kans dat je het doorgeeft. Dus het is heel makkelijk ook om het door te geven. En dus dat steeds meer mensen het krijgen of het hebben.
0: Ja. Oh, dat staat. Als toen je het kreeg te horen, stond je wereld ook stil? Of moet ik het zien? Die boodschap.
1: Ja, behoorlijk. Ja, ik ben heel blij dat mijn broers het gelukkig niet hebben. Dus dat het. Toen wij het ook te horen kregen, dan was voor ons heel duidelijk, dan willen wij het niet doorgeven. Dus hopelijk stopt het wat dat betreft bij mij. Je leven staat stil. Je denkt wat wil ik nu nog doen? Hoeveel tijd heb ik nog?
0: Jullie waren al vertrouwd toen ze...
2: Wij kennen elkaar net een tijdje. Ja.
0: Oh ja. En dan krijg je dat te horen dat ze dat heeft. Wat doet dat met jou dan?
2: Ja, ze heeft ook nog tegen mij gezegd van... nu we dit weten, je kunt nog een keuze maken. Maar ja, je ziet er zitten. En je bent spoorverliefd. Dus op zo'n moment denk je van dat doe je niet. En daarnaast kan natuurlijk heel veel gebeuren in het leven waar je geen zicht op hebt, wat je niet weet, wat invloed heeft. Dus voor mij is het iets van, je moet het accepteren met elkaar. En je weet ook niet hoe het gaat lopen en wanneer het gaat lopen. Ik denk dat dat voor Marieke ook wel een van de meest lastige dingen is. Dat je als normaal persoon, je struikelt een keer of je wankelt een keer. Dan denk je van, dat kan iedereen overkomen. Maar doordat zij weet dat het ook veroorzaakt kan worden door de aandoening. Ga je ook twijfelen of nadenken van, heb ik nu al de eerste symptomen te pakken? Wat vaak een begin is van de verdere achteruitgang. Maar op dat moment had ik zoiets van, je weet niet wat er nog kan komen in het leven. En geniet van wat we nu hebben en de toekomst die je voor je ziet.
0: Ja, nee, ja. Dat snap ik. Jullie hadden zoiets van, ik wil toch iets doen.
1: Hij had dat.
0: Oh. Ik dacht, jij dat had. Dus. Ja, nee.
2: Ik ben de boosdoener.
1: Ja. Okay. Het is... ben ik helaas ook mijn oom verloren hieraan. En dat was voor mij eigenlijk wel het moment om... Christy zei in maart, zullen wij in actie komen voor de Hersenstichting? Zullen we de Dam tot Damloop doen? Nou, en ik loop al een tijdje hard en ik zei, nee, dat ga ik echt.
0: Maar is het dan echt een hersenziekte dit? Of hoe moet ik dat zien? Ja. Je zegt DNA noem je het dan.
1: Maar... Het is een foutje in je DNA, maar het verschrompelt je kleine hersenen. Dus het is inderdaad een je spinocerebellaire. Dus het zit helemaal, het zit in je hersenen. Inderdaad, in je hersenstam, volgens mij.
2: Ja, het beïnvloedt je kleine hersenen. En daar zit heel veel interactie met de rest van je lichaam. En uiteindelijk is de aansturing vanuit de hersenen richting bepaalde spieren... is daardoor verslechterd of functioneert niet goed meer. Waardoor je dus de klacht die Marieke omschreef kunt krijgen.
1: Het zit in mijn genen, helaas. Ja. Maar hij zei van, zullen we dan in actie komen? En ik dacht, nou, dat hoeft van mij niet. Ik hoef niet zo aan publiek te rennen. Ik ren lekker voor mezelf.
0: Je was al sportief?
1: Ja,
0: bent al sportief?
1: Ja, ik probeer nou. Ik heb het idee dat als je zo fit mogelijk blijft... Mijn vader deed dat ook. Die had altijd een hond. Die liep heel veel met de hond. En ik denk dat als je fit blijft... dan hoop ik dat bijdraagt aan zo lang mogelijk fijn leven. Dus yoga, pilates, hardlopen was ik weer mee begonnen. Dus ik probeer fit te blijven. Maar ik ren gewoon op mijn eigen gemak met mijn muziek een paar kilometer. En toen dacht ik, de Dam tot Dam, met heel veel mensen.
0: Dan komt die Chris met dat idee.
1: Komt Chris met dat idee. Maar ik denk het overlijden van mijn oom toch wel dacht van... Ik wil toch wel graag in actie komen. En ik weet niet of het voor mij nog iets gaat doen. Maar dan hoop ik in ieder geval voor iedereen die een progressieve hersenaandoening heeft... gewoon het geld inzamelen voor de Hersenstichting. Ook voor alle andere aandoeningen. Dan hoop ik dat daar iets voor kan betekenen.
0: Ja, voor een behandeling voor hoop dus.
1: Ja. Echt rennen voor meer tijd, ja.
0: Ja, mooi omschreven. Ik ga zo verder inzoomen waar mensen jullie kunnen volgen... waar mensen eventueel geld willen doneren. Maar dat doen we na de volgende plaat.

0: De toepasselijke muziek, Rondé en Run de Radio. Ik ben in gesprek met Marieke en Chris over de rennen. Die gaan rennen voor meer tijd in het kader van de progressieve hersenaandoening SCA3, zeg maar even.
1: Dat
0: dan.
1: Is makkelijker, hè?
0: Ja, ik denk, doe ik maar even zo. Dat gaan jullie doen op zondag 20 september. We zaten net te kijken op de Hersenstichting site. Want het is een hele moeilijke...
1: Ja, ik denk als je gaat naar voordehersenstichting.nl en dan zoekt op mijn naam, Marieke Schrijver, dan zou je het moeten vinden. Maar de link naar de actie zelf is inderdaad heel lang.
0: Ja, ik zie jullie in de schaapskooi, staat er zo'n mooie QR-code. Dan kom je er wel.
1: Ja,
2: dus
1: zeker
2: je zou
1: weten.
2: Naar de site van de schaapskooi kunnen gaan. Neem maar dat artikelen van
0: die blijven bewaard,
2: ja, staan. Ja. En als je dan zoekt op Marieke Schrijver, dan denk ik dat je hem wel zou kunnen vinden. Dat is misschien nog wel snellere route.
0: Ja, van daar dus. En jullie gaan lopen, hoe bereid je je voor? Want wat is de Dam te Dam? Hoe lang is het eigenlijk?
2: De Dam te Dam is 16 kilometer. En ik heb Marieke gezegd, het lijkt me heel leuk om dat samen te doen. En we gaan gewoon vooral voor het uitlopen. En niet zozeer voor een snelle tijd. Zo is ook een beetje de naam ontstaan van onze actie. Dat we echt rennen voor meer tijd samen. Omdat je gewoon niet weet hoe dat uit gaat pakken in de ontwikkeling van die ziekte.
0: Hmm.
2: En... hoe bereid je je voor? Ik denk met name door een paar keer in de week te lopen. Je liep 5 keer en gaat ongeveer 3 keer lopen gemiddeld in de week.
0: Is het hardlopen dan? Of
2: is hardlopen?
1: Ja. Chris die traint ook voor een marathon. Dus die rent veel te snel voor mij. Maar we gaan het samen lopen inderdaad. Zij gaat zich heel erg inhouden. Ik trainde 5 keer in de week. Dus zo'n 40 kilometer per week hardlopen. Maar dat was een beetje veel. Dus ik schroef hem iets terug naar 3 keer in de week. Ja, en... Ja, ik heb AI gevraagd om een mooi schema voor me te maken. En Chris heeft meegedacht. Het schema is er. Okay. Ja, die 16 kilometer, dat moet lukken, hoe dan ook. Ik hoop dat het niet
0: je loopt nu buiten? Of loop je in de sportschool?
1: Buiten, over de hei, langs het Heer de Strand, richting Veessen. Ik woon in het mooie Hoorn, dus ik heb ruimte genoeg om hard te lopen. En dan hoop ik gewoon 20 september dat het een aangenaam temperatuurtje is.
0: Niet te warm.
1: Niet te warm.
0: Nee, maar ook droog. Dat zou mooi zijn natuurlijk.
1: Ja, dat...
0: Ze noemde het even marathon. Waar moet ik aan denken? Welke marathon ben je aan het voorbereiden?
2: Ja, ik ben...
0: Even los hiervan, hoor.
2: Ik ben zo gek dat ik het leuk vind om mezelf een beetje uit te dagen. Dus ik heb in oktober is dat. Heb ik in Eindhoven heb ik een marathon gepland staan. Dat is mijn eerste marathon ook. Dus ik heb geen idee hoe dat gaat uitpakken. Maar het lijkt me wel heel leuk om eens te kijken.
0: Was dit generale dit voor jou dus?
2: dit kun je als een training beschouwen, ja. Maar het is denk ik gewoon mooi dat samen te kunnen doen. Ik heb 1,5 jaar geleden het hardlopen wat meer opgepakt. We hebben een dochter van 3, bijna 4 in augustus.
0: Dat is een mooie foto daarin.
1: Ja, in de bergen.
2: Ja, dat was echt een leuke vakantie inderdaad waar we zijn geweest. Maar het is vooral in combinatie met een jong meisje is het gewoon fijn om in je eigen tijd te kunnen denken van oké, nu is het even rustig. Nu kan ik even sporten, lekker het hoofd leeg. En zo heeft het hardlopen mij wel gepakt. En volgens mij heb ik Marieke een beetje meegepakt in dat virus. Om dat dan ook nu naar de Dam te Dam lopen op te gaan pakken.
0: Het is goede virus inderdaad om de Dam te Dam lopen te doen. Als mensen zeggen dit horen en ze willen je ondersteunen... dan moeten ze dus zoeken naar de Hersenstichting of naar de Schaapskooi.
1: Ik denk voor de hersenstichting.nl. Dat is een actiewebsite. Ik denk als je daar op onze namen zoekt... Dus,
0: ik ga het even live doen. Dus,
1: even kijken of het werkt.
0: Voor de hersenstichting wil ik het intoetsen.nl. Ja.
1: En anders sowieso inderdaad via de Schaapskooi.
0: Nog een zaterdag. Oops, okay.
1: Ja, hij is denk ik wat...
0: Hij is wel traag, dus...
1: Is misschien, ja, die daaronder... Okay,
0: ik zie hem voor de Hersenstichting.
1: Dan zie je eigenlijk alle acties die nu lopen.
0: En dan ga ik zoeken, denk ik.
1: Als je dan gaat zoeken...
0: Ga ik je naam erin toetsen?
1: Ja, Marieke Schrijver.
0: Neem ik op jouw naam staat.
1: Ja, ik denk dat je Chris Jansen ook gaat vinden. Nou, dan zie je alle acties.
0: Ik zie hem al. Ik hoef al niet meer...
1: Je ziet ook onze verjaardagsactie, maar die is gesloten. We hebben een keer in plaats van cadeautjes inderdaad geld gevraagd.
0: En welke is het? Want ik zie welke van de twee...
1: Je kan Marieke Jansen schrijven dat ik aan het hardlopen ben. Je ziet ook Rennen voor Tijd, de actiepagina staan.
0: Oké, dan kunt u doneren. Dus even wat ze net zei, dan ben ik het weer kwijt voor de...
1: Voor de hersenstichting.nl.
0: Ja, En daar zoeken op Marieke Schrijver. En dan krijg je ook weer een schitterende foto van jij en je dochter. Dan van jullie dochter. Ja. En dan krijg je lid voor het team Rennen voor Tijd. Zijn je er met z'n tweeën trouwens iets gaan doen? Of gaan dan, lopen er meer mensen van mee?
1: Nee. Wij zijn met z'n tweeën. Ik wil het eigenlijk ook niemand anders aandoen. Nee, het is... Christen, ik vind het leuk om het samen met Chris te doen. Het was zijn idee. En ik denk dat het mooi is om het samen te doen. Dus dat, ja, ik denk dat ik het gewoon daarbij hou. En mochten mensen in de toekomst willen rennen voor de Hersenstichting of voor SK3, ja, van harte welkom. Ik doe het eenmalig. Ik wil ook niet iedereen steeds vragen om te doneren. Maar wij gaan het samen doen. We maken er samen een mooie dag van, een mooi evenement van. En dan hoop ik dat we ook een mooi bedrag op kunnen halen.
0: Ik zie die site nu voor het eerst en dan staat er een vraag op wat je hoopt voor de toekomst.
1: Ja. Wat ik hoop voor de toekomst.
0: Ja.
1: Idealiter hoop ik dat ze over een aantal jaar een behandeling hebben. En dan zou dat inhouden dat ze de tijd voor mij kunnen stopzetten. Dus de achteruitgang kunnen stopzetten. Genezen, dat zal niet lukken. Maar net als bijvoorbeeld met MS, dat je iets hebt waarbij je zegt, nou, ik druk de pauzeknop in. Maar toen ik vorig jaar de neuroloog sprak, toen zei hij, dat is echt nog een ver van mijn bedshow. Dus dat zal binnen 10 jaar er nog niet zijn. Maar hij dacht ook niet dat het echt in de nabije toekomst er zou zijn. Maar ik hoop eigenlijk voor iedereen die een neurologische of progressieve aandoening heeft, dat daar gewoon iets voor komt. En alle onderzoeken naar ALS, naar Huntington, alle onderzoeken dragen bij aan onderzoek voor SCA.
0: Ja, ik zie al heel snel een blik, want ik heb deze site nog niet gelezen. Ik heb van alles gezien van jullie voorbereid, maar
1: ja.
0: Toen zie ik inderdaad, je wilt graag je dochter zien opgroeien en zelfs trouwen zie ik staan. Dus.
1: Nou ja, en het liefst wat mijn moeder voor mij heeft gedaan, dat als zij een kindje mag krijgen of zou willen krijgen en het lukt, dan hoop ik dat ik er zo voor haar kan zijn als mijn moeder er voor mij was. En dan wil ik niet dat ze mij moet missen zoals ik mijn vader heb gemist.
0: Nee, heftig joh.
1: Ja.
0: Ik hoop dat veel mensen toch een donatie overmaken om jou te helpen. Maar al die mensen ook te helpen die geld inzamelen voor de Hersenstichting. Ik dank jullie dat jullie het verhaal hier wilden doen in de studio.
1: Jij heel erg bedankt.
0: Graag gedaan.
2: Dank dat we hier mochten zijn. Dank dat we hier mochten zijn.
0: Graag gedaan. En ik ga het inderdaad volgen. Het is nog geen 20 september. Voor die tijd bel ik nog wel even om kijken hoe het ermee staat. Met
1: leuk.
0: De voorbereidingen, et cetera.
2: Heel leuk.
0: En er zijn of jullie weer welkom als je oppas hebt voor die kleine.
1: Oh, ja.
2: We hebben een hele vriendelijke buurvrouw.
1: Hele lieve buurvrouw.
2: Yvonne, bedankt mocht je luisteren.
0: Oké, nou ja, ze kan het terugluisteren. Jullie kunnen het ook luisteren.
1: Leuk.
0: Dus, bedankt.
1: Dankjewel, hè.

0: luistert naar Infomix, een programma met afwisselende verhalen, onderwerpen en evenementen. Zo hadden we vanavond al Anton Koopman van Doetmaas, dat 30 jaar bestaat. We hadden de Olde Derens uit Emst. We hadden de kunstenares Pauline Luiben. We hadden Meet and Eat and Cray in Heerden en Thuiszorg voor Dieren. En net Marieke Schrijver, die samen met haar man Chris geld ophaalt voor de Hersenstichting. Ik zei het al, een veelzijdige onderwerpen. En ja, een vaste gast erin is vaak Nettie Aslander. En die hebben we nu aan de telefoon. Want het Kijkhuis is ook weer werk te zien van kunstenaars, of niet, Nettie?
1: Ja, dat klopt, Harry. Goedenavond.
0: Ja. Een veelzijdige uitzending weer in voor Mix. En jij bent weer te gast met... Want er loopt een expositie die gestart is op 29 mei. Vertel, wat loopt er in het Kijkhuis?
1: Ja, vorige week vrijdag. Toen is die gestart. Maar het zijn twee weekenden. Dus ook dit weekend is het nog open. Het is een expositie dat heet Natuur en 100% Wild. En 100% Wild is de slogan die de gemeente Epe gebruikt om toeristen te trekken. En ook voor de eigen inwoners. En op de expositie zijn wolven, reeën, vossen, een marter, eekhoorns. Van alles is geschilderd en van alles is te zien. Allerlei wild dat loopt op de Veluwe is door 12 kunstenaars vereeuwigd.
0: Bijzonder.
1: Op het doek. Ja, en soms ook in een beeld.
0: Ja, en volgens mij niet alleen beeldend kunstenaars, maar ook dichters.
1: Ja, er is een groepje, een collectief noemen ze zichzelf, een dichterscollectief van 7 dichters. Die komen iedere maand bij elkaar. En het leek hun leuk om ook deel te nemen aan deze expositie. Dus ze hebben ieder een gedicht geschreven dat hoort bij 100% wild. En de meeste gedichten die gaan ook over het wild. En die hangen daar, die zijn ingelijst, uitgetypt, ingelijst. Sommige zijn geschreven. En die hangen tussen de schilderijen en de beelden.
0: Heel bijzonder. Wat een werk. Heb je daar wel ruimte voor in het Kijkhuis of hebben we iets aan aangebouwd?
1: Nee, sommige schilderijen zijn wel heel groot. 180 bij 120, maar het Kijkhuis is altijd nog groter. Nee hoor, het past. Ik denk als wij zo'n rotte met zwijnen zouden hebben opgezet of zo, dan zou het niet gepast, maar dit past nog wel.
0: Maar volgens mij is buiten ook nog wat te zien. Daarom noem ik het ook.
1: Nou, of het goed, jij bedoelt het werk van Mies Heerma.
0: Ja.
1: Ja, dat klopt. Het meeste daarvan is binnen, maar het loopt een beetje door met naar buiten. Dat is een kunstenaar. En ik heb een onrechte in het persbericht gezet dat ze in Hattem woont, maar ze woont in Wapenveld. Dus het hoort eigenlijk bij Heerden. Mm-hmm. Mies Heerma woont in Wapenveld en dat is een landart kunstenaar. En dat wil zeggen dat zij buiten kunstwerken maakt die tijdelijk zijn. Soms duurt het maar een paar uur en dan zijn ze weg. Soms duurt het een paar dagen, dan maken ze dingen van takjes of van bladeren. En nu in het Kijkhuis heeft ze iets binnen gemaakt van houtjes. Maar ze heeft het zo gemaakt dat het ook naar buiten loopt. Door de luchtgaten, door luchtroosters. Maar ook werkelijk buiten rondom de magnoliaboom. Dan zie je een kunstwerk met daarop allemaal hele kleine beestjes. Een mini-vorsje en een mini-ekster. Het is heel leuk.
0: Hoe was de opening? Want de officiële opening is al geweest. Op zaterdag 30 mei. Hoe kijk je daarop terug? En wie verrichtte de opening?
1: Nou, de opening die werd verricht door Marleen Gerritsen. Zij werkt bij de VVV in Epe. En door haar zijn we eigenlijk ook op het idee gekomen om dit thema te gebruiken voor een expositie. Want we kwamen met haar te praten tijdens een bijeenkomst van de Stichting Promotie Gemeente Epe. En zij vertelde zo waar de toeristen naar vragen, hè, en wat mensen zo al willen weten van de VVV. En er was natuurlijk wild een heel belangrijk onderdeel. En zo via haar kwamen we op het idee van dit thema. En het kon niet anders dat ik haar vroeg of zij wilde openen. Dat heeft ze gedaan.
0: Ja.
1: Zij is begonnen en toen heeft een aantal dichters haar in het eigen werk voorgedragen.
0: Maar je zei het al, dit weekend, daarom even de aandacht aan weer in Infomix. Dit weekend is je nog open. Vanaf wanneer zijn mensen van harte welkom en tot hoe laat?
1: Vanaf vrijdag 5 juni, zaterdag 6 juni en zondag 7 juni om 2 uur 's middags gaan de deuren open en om 5 uur gaan ze weer dicht. Dus 3 middagen van 2 tot 5.
0: Met de luisteraars, van harte welkom bij het Kerkhuis aan de Beekstraat 5 in Epe. Dan een hele persoonlijke vraag, Nettie. Jij bent recentelijk koninklijk onderscheiden.
1: Ja.
0: Hoe was dat?
1: Heel bijzonder, Harry. Nou, een hele bijzondere ervaring. Ook emotioneel. En ik ben zo blij met de waardering die eruit spreekt. Ik bedoel, dat lintje is mooi. En de speech van de burgemeester is heel mooi. Hè? Maar de waardering van de mensen die dit ondersteund hebben, die aanvragen, dat heeft me wel geëmotioneerd ook. Ik vond het heel bijzonder. Ik dacht dat ik een afspraak zou hebben met de wethouder. Dus ik had me ook helemaal voorbereid met documenten, alles erop en eraan. En die goede man wist nergens van, want het was een lokketje.
0: Het is mooi om te horen altijd, hoe mensen dan gelokt worden. Jij werd op die manier dus naar het gemeentehuis gelokt.
1: Ja. En toen zag ik, op een gegeven moment kwam mijn kleindochter binnen. En toen dacht ik, oh jee, wat is hier aan de hand? Nou ja, zo. En toen begreep ik dat er wat stond te gebeuren.
0: Ja, er zijn er meerdere die dan verrast worden. Daar ook. Ja. En dan staan jullie met z'n allen daar de terechte waardering voor al je vrijwilligerswerk die je in Epe doet. Onder andere op kunstgebied. Dus,
1: dankjewel. Wat lief dat je dit noemt. Dankjewel.
0: Ik denk, ik ga dat toch even persoonlijk nog aan toevoegen. Dus geniet daarvan, dat sowieso. Maar geniet ook nog de komende dagen. Vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 juni. Van de expositie Natuur en 100% Wild. Van beeldende kunstenaars en dichters in het Kerkhuis in Epe. Nettie, bedankt voor nu.
1: Graag gedaan. Dag, okay, Harry. Fijne avond nog.
0: Dank je, hetzelfde. Doei.

daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Infomix. Bedankt voor het luisteren. Allereerst wil ik ook even attenderen. Aanstaande zaterdag kunt u luisteren naar de laatste Mask FM met Halid. Op de zender na zoveel jaar gaat hij afscheid nemen en stopt hij met zijn programma. Halid, bedankt inderdaad voor jouw inderdaad jaren Turkse muziek op de zaterdagavond. Dus wilt u nog één keer horen, zaterdagavond vanaf 9 uur. Informatie kunt u terugluisteren via onze website van RTV 794. Of morgenmiddag weer afstemmen als u luistert naar RTV Voors, Veluwezoom of dit station. Voor nu wens ik u mede namens Dick Wittingen en Gert Roelofs een hele fijne dag. En ik wil zeggen, graag tot de volgende keer. Maar volgende week is er geen Infomix. Dan is er een muzikale mix. Dan geniet ik van een aantal dagen verlof. Nogmaals bedankt en luister naar andere momenten, ook naar dit station, naar andere programma's. Onder andere naar Brunch op de donderdagmorgen tussen 9 en 12 uur. Of zometeen, op de dinsdagavond, als u live luistert. Dan is het programma The Soul of 79 voor te horen met Hans en Leo. Bedankt en tot een volgende keer.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Italië zijn twee verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden bleek dat twee mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de Zuid-Italiaanse regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Over een motief is nog niets bekend. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De examenuitslag voor tienduizenden VMBO-leerlingen komt een dag later. Het gaat om het praktijkdeel van de examens. Leerlingen zouden die uitslag eigenlijk vandaag krijgen, maar door een technische fout gaat dat niet lukken. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend voor leerlingen en docenten. Alle leerlingen zijn inmiddels op de hoogte gebracht. De uitslag van het praktijkdeel komt nu morgen. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Omroep Ongehoord Nederland heeft gediscrimineerd in een vacaturetekst. In een advertentie waarin een hoofdredacteur werd gezocht stond als toevoeging M-V, geen X. Volgens het College voor de Rechten van de Mens worden hiermee mensen uitgesloten die zich niet identificeren als man of vrouw. De stichting Transgender Netwerk Nederland had om een uitspraak gevraagd. Omroep Om beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. Die zou zwaarder wegen dan het discriminatieverbod bij sollicitaties. Het college is het daar niet mee eens. Op het tennistoernooi van Roland Garros is de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, Arina Sabalenka, in de kwartfinale uitgeschakeld. De tennister uit Belarus gaf het op het eind helemaal weg tegen de Russin Diana Schneider en verloor in 3 sets. Sabalenka had tot nu toe nog geen set verloren op Roland Garros. Het weer, buien en af en toe zon, is 18 tot 20 graden. Vanavond meer regen en morgen kan het gaan onweren. Ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home elektro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Minister Velbrief dreigt de vleessector met een verbod op de inhuur van uitzendkrachten. Binnen 2 weken moeten de werkomstandigheden voldoende verbeterd zijn. Anders mag de sector mogelijk geen gebruik meer maken van tijdelijke arbeidskrachten, zei Velbrief in de Tweede Kamer. Vooral arbeidsmigranten werken vaak in slachthuizen. Al langer zijn daar klachten over onder meer onderbetaling, te lange werkdagen, slechte huisvesting en ook over intimidatie en geweld. Er zijn inmiddels tientallen gesprekken geweest met de sector, maar verbeteringen blijven tot nog toe uit. In Italië zijn 2 verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden was te zien dat de mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De Amsterdamse politie onderzoekt de mishandeling die mogelijk verband houdt met een column in het Parool. Gisteravond werd de zoon van columnist Yeshim Kandan geslagen met een kettingslot. Eerder was bij de krant ook een anonieme brief binnengekomen waarin zij en haar zoon bedreigd werden. Aanleiding is mogelijk een column van Kandan over een uit de hand gelopen voetbalwedstrijd tussen 2 Amsterdamse clubs. Door een technische fout moeten VMBO-leerlingen een dag langer wachten op de uitslag van het praktijkdeel van de examens. Die uitslag komt morgen. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Het weer dan. Vanavond gaat het vanuit het westen op steeds meer plekken regenen. Vannacht wordt het droger. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dit is Sport, politiek op radio bij RTV 794, ook weer op deze woensdagmiddag. Alleen, dan niet vanuit de studio, maar vanaf de Alpe d'Huez. Ik sta op dit moment op een camping, La Grande Calme, in een dorpje onder de aan de voet van de Alpe d'Huez. Want morgen vindt hier de beklimming van de Alpe d'Huez plaats. En dat is de actie opgeven is geen optie. De gelden die hiervoor gegenereerd worden komen ten goede aan de strijd tegen kanker. Waarom ik hier ben? Nou, een aantal bekenden van mij fietsen mee, lopen mee. En ook mijn vrouw doet mee. Dat is de reden dat ik hier ben. Ook de reden om hier vandaan toch wel aandacht aan de plaatselijke politiek te besteden. Maar zijn er ook een heleboel deelnemers aan die Alpe d'Huez, die vanuit Wapenveld of vanuit Gattem of vanuit de Heerde komen. En sommige mensen die kennen we daarvan. En daar heb ik mee gesproken. Een aantal ook niet. Had ik graag mee gesproken, maar het internet was heel erg belabberd hier. Dus ik heb een paar dagen moeten behelpen. Maar goed, datgene wat ik opgenomen heb, kan ik in ieder geval gebruiken in de uitzending. En de rest van het programma komt er nog een overzicht van Han van der Pol van de politieke bijeenkomsten in Heerde. Dus we blijven helemaal op de hoogte bij dit programma POR Politiek op radio tussen 5 en 6.

Het is vandaag dus woensdag en vandaag is de dag voor de vrijwilligers. Voor alle mensen die meewerken bij de ALP is er een dag om ook te proberen hoe het dan voelt om zelf te fietsen of te lopen of te wandelen. En dat is vandaag. Vandaag is het woensdag. Het is een wat mindere dag. Het heeft geregend vanmorgen. Het regent nog zo af en toe een beetje. Maar goed, vandaag mogen in ieder geval alle vrijwilligers zelf eens proberen hoe het dan is om naar boven te lopen of te fietsen. Daarvoor is ook de weg afgesloten. En deze beklimming is ook nog niet op tv of op radio. Maar de uitzendingen morgen die staan allemaal in teken van de actie. En dan gaat het dus om het geld wat opgehaald is in de strijd tegen kanker. En je komt hier ook allerlei mensen tegen die daar aan de lijve mee te maken gehad hebben. Een mooie actie, zeker ook voor ons om daar even bij te zijn en aandacht aan te besteden. Het is een hele slechte voorbereiding voor ons geweest, omdat we geconfronteerd werden met een hele zwakke internetverbinding en op een gegeven moment helemaal geen internet hadden. Nu is het woensdagochtend en wanneer ik dit opneem en woensdagmiddag als u het hoort. En er is nu weer een beetje internet, maar dan in horten en stoten. Maar goed, voor de rest is het jammer dat het wat minder voorbereiding voor ons was. Ook wat minder tijd. De volgende keer doen we dat anders. Allereerst even terug naar die actie. Er zijn dus drie teams van Zalk naar de ALP. Met een teamcaptain natuurlijk, dat is Pietro Buter. Hij is de man die alles aangezwengeld heeft en die ook de trainingen geregeld heeft. Maar opmerkelijke dingen zijn natuurlijk wel dat Zalk met drie teams komt en meer dan 110.000 euro al bij elkaar verzameld heeft in de strijd tegen het kanker. En er zijn fietsers bij, er zijn lopers bij. Iedereen heeft zo zijn eigen acties gedaan om het geld bijeen te brengen. Eén bijzonder deelnemer toch nog wel is Jan Buter. Die gaat met een kruiwagen met stenen, gesponsorde stenen, naar boven lopen. Dus die loopt niet alleen, die wandelt niet alleen, maar neemt ook nog een kruiwagen mee als last. En misschien is dat ook wel een beetje symbolisch voor de mensen die hier rond ziet lopen met hoofddoekjes en ja, die dus behandelingen ondergaan. Met Zalk naar de ALP, dat is de actie op de ALP Dues vandaag. En we nemen wat gesprekken op en die laten we ook even horen. En we hebben natuurlijk muziek en we hebben nog aandacht voor de plaatselijke politiek. Want ik heb ook nog gesproken met Han van der Pol en die vertelt nog even iets over wat er tijdens de vergadering van afgelopen maandag gebeurd is. Kortom, een programma met heel veel informatie. Niet vanuit Heerde, maar vanuit de ALP Dues.

0: Ik zit naast haar, Marie. We zitten aan de koffie met een heel gezelschap. Maarten, Ella.
1: Roos.
0: Pim. Op een terras in Alpe d'Huez.
1: Ja.
0: En jij zegt, ik kan het helemaal benauwd krijgen. Hoe gaat dat
1: nou? Nou, er kwam net iemand naar boven en die had het flink. Die had het wel. Moest wel als het lichtste verzet hebben.
0: Margreet kwam naar boven.
1: Ja, Margreet kwam naar boven. Ja. Maar goed.
0: En waar zie je het tegenop?
1: Ene kant wel, andere kant niet. Ja, het is altijd gezonde spanning.
0: Oké. En Ella gaat mee. Ella is mijn nicht.
2: Ja.
0: Ja, spannend, Ella?
2: Ik vind het aardig spannend, ja. Vooral de verhalen om ons heen, dan denk ik, nou, pittige dagje wordt het.
0: Het is zondag, je kunt nog wat voorbereiden.
2: Ja.
0: Donderdag is pas.
2: Ja. En vanmiddag gaan we even oefenen. Gaan we even de berg op, de Col de
3: Donon.
2: En we gaan het zien.
0: Okay.
2: Ja.
0: Aan de andere kant van de tafel zit Maarten. Maarten is eigenlijk al een rot in het vak, zou ik maar zeggen. Hoeveelste keer, Maarten?
3: Nou, het is voor mij de tweede keer. Ik heb hem 2 jaar geleden gereden. En toen ben ik hem 5 keer omhoog gefietst. Ook tijdens dit gebeuren. En er komen allerlei herinneringen natuurlijk weer boven. Hè. Nu weer boven op de berg staan. Dus wel mooi.
0: Wat is de uitdaging nu dit keer? Wat ga je nu doen?
3: Mijn uitdaging is om 6 keer te rijden. Een beetje afhankelijk van het weer. En als het een beetje goed weer is, dan hoop ik hem 6 keer te kunnen rijden.
0: Ja. Donderdag is zover. Wat ga je voor die tijd dan doen?
3: Voor die tijd? Heel veel plezier maken met het team. Voldoende uitrusten is belangrijk. En we gaan nog een paar keer oefenen. En dat zal zijn in wat bergjes hier in de buurt. En we gaan lekker nog even wat wandelen. En de omgeving verkennen. Want het is niet alleen tijd voor inspanning. Het is ook tijd voor ontspanning en plezier maken. Dat hoort er ook bij. Dat is ook een onderdeel van de Alp.
0: Dat gaan we meemaken.

0: Ja. Aan de andere kant van de tafel zit Roos. Dag Roos.
1: Wat ga jij doen hier, Roos?
0: Aanmoedigen. Goed. Leuk.
2: Dat hebben we ook nodig.
0: Lekker een beetje op het terras, een glaasje aan. Pim, dat is jouw broer. Die gaat ook wat doen.
3: Ja, ik ga de Alpe d'Huez lopen.
2: Oké.
3: Okay. Nou, Alpe d'Huez eigenlijk.
2: Ja, ik ga woensdag lopen.
3: Ja.
2: Zin in?
4: Ja. Dan gaan wij Pim aanmoedigen.
2: Oh, dat, ja, het wordt nog gezellig hier. Hè?
5: Zeker.
6: Oh ja, zeker.
4: We gaan hem naar boven schreeuwen.
0: Ja, naar boven, je komt boven.
3: Ja.
2: Ga je dan wel alleen lopen?
3: Nee, met mijn moeder.
0: Met je moeder?
3: Ja.
2: Nou, laat die dan net aanschuiven aan tafel.
7: Goedemorgen.
2: Mag ik jou wat vragen?
7: Ja hoor.
2: Je komt net van beneden.
7: Ja. Het ging best lekker. Ja, ja. Eerst lekker afgedaald en toen dacht ik eerst, nou ik ga even nog in een dorpje, maar nee, ik denk ik ga hup gelijk weer omhoog. En het is best warm, dus ja, het is proberen te drinken, bij te schakelen en gewoon, ook al gaat het niet meer, gewoon doorgaan.
0: Ja, het is voor het goede
5: doel, hè? Het is niet de prestatie of de wedstrijden.
7: Nee. Maar het ging best lekker, dus als het donderdag ook zo mag gaan... Helemaal prima.
5: Ja, dan heb je een andere prestatie te leveren, want je gaat met Pim ook naar boven.
7: Ja, woensdag ga ik met Pim wandelen. Daar gaan we mee starten. Dus na vandaag is het ook piano, rustig aan. En dan woensdag met Pim wandelen. En
2: dat kan
7: hij. Hij kan hartstikke goed wandelen. Hè, want wat doe jij normaal in Hattem?
3: Voetballen.
2: Oh ja.
7: Ja, zeker 3 keer in de week. En altijd maar rennen en bezig zijn. He? Ja.
5: Nou, ik wens jullie een hele fijne dag nog. Het is zondag, je hebt nog een paar dagen te gaan.
7: Ja.
5: Lekker op een terras.
7: Ja, heerlijk.
5: Geniet ervan. We gaan elkaar nog vaak spreken, denk ik.
7: Superleuk.
5: Dank je.
7: Ja, graag gedaan.
5: Ik ben Maarten op de bank, s'avonds. Ja.
6: Ja.
5: Hoe was het, de eerste dag?
6: Ja, lekker. Ja? Het was een mooie dag. Voor het eerst even gefietst. Ik was eigenlijk van plan om eens even weer te voelen hoe het is om de Alpen op te fietsen.
5: Ja.
6: Dus ik ben vanmiddag met de fiets ben ik naar beneden gereden. En daarna weer omhoog via de officiële start. En via de finish weer terug naar het huisje. Dus was prima. Goed te doen. Het was een beetje druk op de berg. Hè? Heel veel Nederlanders komen nu deze kant op. En gaan naar de berg. Dus overal kwamen busjes en auto's die berg op rijden.
5: Ja.
6: Qua fietsers viel het nog wel mee. Dus ik heb nog niet zo heel veel fietsers gezien. En wat me opviel was in ieder geval het grote temperatuurverschil. Hè. Beneden in het dal gevoelstemperatuur 30 graden. En boven op de top was het, kwam het toch eigenlijk frisjes fris over. Ja. Maar het was goed te doen.
5: Ja. Ja. Je hebt hem al vaker gedaan, dus je hebt de ervaring sowieso al.
6: Ja.
5: Hoe was het ten opzichte van de vorige keer?
6: De laatste keer is 2 jaar geleden en toen hadden we net even andere weersomstandigheden. Het was iets minder warm in het dal en het was nu bovenaan gekomen was het wat nattig. Dus dat viel me een klein beetje tegen qua luchtvochtigheid, maar verder was het prima te doen. En je moet zorgen dat je je eigen tempo rijdt, voldoende drinkt, dat is ook belangrijk. En vooral, hoe heet het, blik op oneindig en verstand om de
5: ja. Leer je nou iedere keer bij?
6: Ja, zeker.
5: Iedere keer dat je klimt, kom je erachter dat je weer dingen anders moet doen?
6: Ja, ik ben van nature niet zo'n klimmer, want ik ben best wel zwaar, wat zwaarder. Maar ik merk wel dat ik heb de Alp al toch al een aantal keer gereden. Ik denk al een keer of 12. En ik merk, iedere keer merk ik nog dat er aan de techniek nog wel wat bijgeschaafd kan worden. He, en qua voeding en qua momenten dat je de voeding tot je neemt. En dat is, dat vind ik wel een leuke uitdaging om ook donderdag mee aan de gang te gaan.
5: En dat blijft ook? Dat zal nooit veranderen dat je iedere keer weer die nieuwe inzichten krijgt?
6: Ik denk dat het op een gegeven moment wel een keer verandert. Maar het is wel zo dat we nu dit jaar dat ik net even wat andere voedingen heb. Net even een ander soort drankje. En ik ben dit jaar overgestapt op de jelletjes. Okay. Het is een soort dat is een energie... gel die je tot je neemt en dat is voor mij even wennen en dat is voor het eerst dat ik het gebruik, dus ik moet daar nog even een beetje handig in worden om dat zakje open te scheuren tijdens het fietsen Maar goed, dat gaat nu aardig. Dus, ja.
5: Zit er goed in.
6: Zit er maar. Goed in, ja, zeker.
5: Nou, succes, we gaan elkaar nog vaker spreken over.
6: Ja, zeker.
5: Maar leuk. Je kunt terugkijken op een succesvolle dag.
6: Succesvolle dag, een mooie generale.
5: Ja.
6: En nou, we zin in om komende week misschien nog een paar keer op te rijden.
5: Klinkt goed.
6: Ja.
5: Dan komen we weer terug.
6: Dankjewel.

0: Nou, even over die vergadering. Hoe was het?
1: Ja, een beetje een brave vergadering. Ja, gewoon. De onderwerpen waren aardig natuurlijk. Hè. De vrijwilligersprijs die dan zogenaamd wordt afgeschaft. Dat dan toch een misverstand lijkt.
0: Dat die niet afgeschaft wordt?
1: Nee, precies. Het was gewoon de opstart naar een nieuwe, wat frisse uitvoering van zo'n prijs.
0: Ja.
1: Die wat meer bij de tijd past. Niet meer zo gedetailleerd en in groepen gedeeld. Schijnbaar kennen we niet in detail, maar het kwam gewoon op neer dat dat met beide handen aangrepen die abonnementstekst.
0: Ja.
1: Om die zo aan te wijzen dat de gemeenteraad daar toch nog wat invloed op heeft en daar graag aan mee wil werken. Dus om dan even terug te gaan aan het begin, een voorstel van wijziging in de tekst door de CDA, Boerpartij en D60. Nog een aardigheidje, het PvdA wilde graag meedoen met het abonnement, maar een of andere was dan, Sybrand Buijs was wat gepikeerd dat hij dat ding niet heeft gezien. Maar ja, hij heeft hem toch wel gekregen op zijn e-mail schijnbaar, een box. Maar ja, hij heeft hem gewoon over het hoofd gezien. Dus, ja. Maar iedereen was het er wel eigenlijk mee eens met dit voorstel van de CDA, Boerpartij en D66. Met andere woorden van, joh, we gaan zo'n prijs dan niet afschaffen. Hebben we dat dan goed begrepen? Want het is toch armoede? Nou, ja. Achteraf, met de toelichting van de wethouder van Ommen, die zegt, joh, dat is helemaal niet van toepassing dat we dit gaan afschaffen. Het is gewoon een opstart naar een nieuwe prijs.
0: Ja.
1: En dan maken we eigenlijk ook wel onderscheid tussen individuen en groepen. Want groepen zijn er toch vaak wat een andere ideeën over een prijs. Die zeggen dat, ik citeer al, paraphraseer even de woorden van de wethouder. Die zeggen, ja, die vinden het leuk om ergens een biertje te gaan drinken en dan een buffetje te hangen. En een individu zegt, joh, laat dat maar aan mij voorbij gaan, die beker. Want die voelt zich dan al te veel in een zonnetje gezet. Maar goed, daar zullen ze ook iets passends op gaan vinden.
0: Ja.
1: Dus ze gaan co-creëren, zoals de Van Ommen dat noemde.
0: Oh ja, ja. Dat is een nieuwe vorm van participatie.
1: Ja, er werd ook nog wel veel. Toen werd het wel een heel technisch verhaal, moet ik zeggen. En dat is dan weer niet zo leuk om te volgen. Want dan gaat het van wie wat gaat doen en hoe het gaat doen. En nou, dan haak ik al zelfs al af. Ik vond het wel weer aardig hoe je dan tegen zo'n een voorstel kan kijken. Dat je denkt, nou, hij wordt afgeschaft. Zo lijkt het dan. En dan is het toch niet zo. Maar ik denk dat achter de schermen in de aanloop naar deze raadsvergadering het college ook weet van, dat is iets verkeerd, dan wordt dat opgevat. Hè? Iets kan verkeerd opgevat worden.
0: Ja.
1: En daar was dit ook een voorbeeld van. Maar gelukkig de vrijwilligersprijs, in ieder geval de beloning, hè, het cement van de samenleving, dat blijft wel bestaan.
0: Oh, mooi.
1: Dus geen zorgen.
0: Ja.
1: Daarover.
0: Nou, mooi.
2: Vrijwilligers vindt, denk ik, iedere spreker vanavond, we zullen dat ongetwijfeld nog vaker horen, heel belangrijk. Staat ook in het coalitieakkoord, maar ook al stond het niet in het coalitieakkoord, ik denk dat wij allemaal zeggen, ja, zonder vrijwilligers kan die hele samenleving in onze gemeente niet functioneren. Dus schaffen we de regeling voor de vrijwilligerswaardering af. Want dat is dit voorstel. En er komt niks nieuws voor in de plaats. Ik heb dat in de commissievergadering, ik zei toen al, dat moet een beetje in sneltrein vaart, een armoedig voorstel genoemd, omdat er geen alternatief op tafel ligt. En bovendien, in het voorstel zoals het nu voor ligt, wordt de raad ook gewoon echt buitenspel gezet. En dat zijn eigenlijk onze twee belangrijkste opmerkingen die hebben geleid tot het amendement wat ik zo dadelijk ook zal voorlezen. Dus het eerste is, er ligt op dit moment geen helder alternatief. Dus we schaffen wel iets af. We gooien het kind met het badwater weg. Maar we weten eigenlijk niet hoe dat dan verder moet. En bovendien heeft de raad daarna dus ook geen functie meer. En ook dat betreuren wij erg. Laten we even beginnen met de huidige regeling. We hebben een stuk uitvoerig gelezen, nou, dat het allemaal niet werkt zoals het zou moeten werken. Nou zou je daar nog een hele aardige discussie over kunnen voeren. Bijvoorbeeld als het gaat over de communicatie. De wethouder zei, ja, we hebben er alles aan gedaan. En ik denk dan bij mezelf, ik weet bijna zeker, als je alle verenigingen in Heerde een rechtstreekse brief stuurt en hen als bestuur persoonlijk vraagt, willen jullie vanuit je vereniging mensen voordragen, dat daar wel degelijk respons op zou komen. Dus zou die impuls niet toch nog eens gedaan kunnen worden? Ik zou mij goed kunnen voorstellen dat in de huidige regeling de categorieën worden afgeschaft. Want daar hebben we het onnodig ingewikkeld mee gemaakt. En als we kijken naar de prijzen die gemoeid zijn met ons vrijwilligersprijsbeleid. Dat is natuurlijk ook wel een beetje armoedig. Hè? Ik bedoel, we praten over 100 euro en 200 euro en 300 euro. Nou. Dus op zich zou je best nog ook naar de huidige regeling kunnen kijken. Van zou dat niet allemaal nog wat beter kunnen? Maar het kan natuurlijk altijd beter. En er is ook wat ons betreft ook geen enkel probleem om na te denken over een andere aanpak. Maar zoals gezegd, niet buiten de raad om. En dat ligt wel in dit voorstel. Want ja, lees het voorstel maar door. Er staat gewoon, de regeling wordt afgeschaft. En dan staat er. En het college neemt het verder wel over. Dat staat er. En dan komt de raad helemaal niet meer in beeld. Doet een beetje denken aan premier Colijn. Die voor de Tweede Wereldoorlog, dit voor de historici, tegen de Nederlanders zei. Gaat u maar rustig slapen. Wij lossen het wel op. En dat is ook niet helemaal goed afgelopen. Letterlijk, als ik het citeer uit het stuk, staat er, na het raadsbesluit, ik citeer nu letterlijk, geeft het college opdracht aan de uitvoering voor vrijwilligerswaardering. En dan staat er nog een tweede, wat onbegrijpelijke zin, in de opdracht aan de uitvoering wordt dit geborgd. Dat is het. Ja, en daarvan zeggen wij, we zouden toch wel heel graag willen dat de raad hier uitdrukkelijk bij betrokken is. We zouden ons ook kunnen voorstellen dat we een pilot gaan doen. We kunnen ons voorstellen dat er een werkgroepje komt met wat raadsleden samen met de wethouder om hierover na te denken. In het amendement wordt ook nog de suggestie gedaan om het te koppelen aan de nieuwjaarsreceptie. Om op die manier de zaak wat nieuw leven in te blazen. Kortom, het dictum van het amendement luidt als volgt. De regeling toekenning vrijwilligerswaardering, dus het gaat om meer dan om de prijzen, vrijwilligerswaardering in de gemeente Heerde niet af te schaffen totdat er een gewijzigde of een alternatieve regeling is. Dat is één. Dus dat er wel weer een regeling komt, want in het voorstel als het nu voorlegt, komt er helemaal geen regeling meer. Twee, het college de opdracht te geven om een start te maken met het ontwikkelen van een alternatieve of gewijzigde regeling voor vrijwilligerswaardering. En drie, hierbij als uitgangspunt te nemen dat de gemeenteraad bij het ontwikkelen, het vaststellen en het uitvoeren van die alternatieve of nieuwe regeling een actieve rol krijgt. Dat is het amendement wat onze fractie samen met de fractie van D66 voor Heerde en de fractie gemeentebelangenboerpartij mede indient. Dank u wel.
3: Nou, we merken de afgelopen jaren dat het animo om aan te melden voor kandidaten zeer laag was. We hebben ook echt wel brieven gestuurd in de afgelopen jaren. Mails trouwens, geen brieven. En belrondjes gemaakt. Dus op heel veel verschillende manieren gecommuniceerd. Dat wil niet zeggen dat het de perfecte manier was. Dus daar kunnen we met elkaar ook goed over nadenken. En de communicatie en de oproepen om aan te melden loopt zelfs door tot een week voor de sluitingsdatum. Of zelfs een dag van tevoren afgelopen keer. Dat we nog een belrondje hebben gemaakt van, hebt u iemand om aan te dragen? En het blijkt gewoon dat mensen het vaak wel lastig vinden om één individu aan te melden. De groepsprijs, want we hebben nu twee categorieën, loopt een stuk beter. Omdat een hele groep mensen hier mag komen. Afgelopen keer hadden we het Berghuizenbad, de onderhoudsploeg van WZC. De cirkel heeft al een keer gewonnen. Hè, en dan voelen mensen zich toch iets gemakkelijker. Maar goed, er heerst wel een groot gevoel, we doen het samen. En ja, dit en ook dat mensen soms aangaven zich ongemakkelijk te voelen of zelfs een keer hebben afgemeld. Het zijn redenen voor ons geweest om deze regeling in discussie te brengen. Maar ik kwam met de behoefte van sommige fracties, eigenlijk van alle fracties zelfs, naar concrete alternatieven wel heel goed voorstellen. Had misschien ook wel iets uitvoeriger in beeld gebracht kunnen worden in aanloop naar de commissievergadering, dus die neem ik voor mijn rekening. Over het amendement. Nou, uit het amendement blijkt dat de Raad graag betrokken blijft bij de ontwikkelingen van een alternatief. Als dat de wens van de Raad is, dan heeft het college ook geen bezwaar hiertegen. Ik wil wel vernoemen dat in veruit de meeste gemeenten de vrijwilligerswaardering echt overgelaten wordt aan de colleges. Maar goed, het tekent onze Raad misschien wel en de waardering die de Raad voor onze vrijwilligers heeft, dat ze hierin mee wil denken. En nogmaals, dat heeft het college ook. We staan zeker niet onwelwillend, ik als portefeuillehouder, zeker niet onwelwillend tegenover het verzoek om samen met een aantal raadsleden te spannen en na te denken over hoe of wat. Of een werkgroep de juiste vorm is, dat vraag ik mij even af. Omdat komen tot een afspraak tussen bestuur, ambtenaren, raadsleden, meerdere, En nou ja, hoe vaak moet dat dan? Ik hoorde net al, kan er ook na 2 keer opgegeven worden. Dus misschien heb ik een verkeerd beeld bij werkgroep. Maar dat kost wel erg veel moeite. Maar toch, het aanvankelijke plan van CDA gaf al wel wat haakjes voor het college. Dus ik was van plan voor te stellen om eerst ambtelijk voor te bereiden. En met een nieuw voorstel in de raad te komen. Dat we bijvoorbeeld na een jaar goed evalueren. En ik was ook van plan om voor te stellen om in ieder geval als bestuurder met raadsleden samen te zitten. Om van tevoren op te halen. Wat jullie ideeën zijn, want jullie staan ook in de samenleving en jullie hebben daar ook goede ideeën over. En toen kwam het plan van mevrouw Landman om, nou ja, om op zeer korte termijn, misschien was dat ook wel de bedoeling van meneer Van Ark, samen te komen en te kijken naar een tijdelijke regeling. Dat is naar de mening van het college misschien nog zelfs wel werkbaarder. En dat heeft te maken met dat wij, en dat geeft misschien nog wel iets aan, normaal altijd al begin juni beginnen met het opstarten van de vrijwilligersprijs, deze regeling, om 7 december dit jaar, en altijd in de eerste week van december, uit te kunnen reiken. Dus we beginnen daar al in juni mee. Dat zou dus wel betekenen als wij meer tijd nemen, dat we 2 dingen tegelijk op gaan starten. Want ja, we hebben dit jaar nog geen vrijwilligersprijs uitgereikt. En die staat nog wel. Dus dan zouden we daar snel mee moeten beginnen. Dus het voorstel om met elkaar een tijdelijke regeling, tot een tijdelijke regeling te komen waarbij, wat mij betreft, zoveel mogelijk raadsleden hun input geven, is denk ik nog werkbaarder. Omdat ook de beleidsmedewerkers bezig kunnen gaan met echt het uitwerken van alternatieven, als ze er zijn, en niet 2 sporen tegelijk bewandelen. Het zijn ook nog kabinetszaken, dus vanuit het bestuurssecretariaat zijn er ook heel veel mensen mee betrokken. Communicatie ook. Dus nou ja, eigenlijk allebei de voorstellen, daar kunnen we wel wat mee. Het voorstel van het CDA wel, maar ook het voorstel van D66 voor Heerde wel. Maar waarbij de laatste, denk ik, wat soepeler uit te voeren is. Maar wel, zoals ik al zei, met input vanuit de raad. En ik ben bereid daar tijd voor te maken in mijn agenda, ook al meer dan 1 keer.

0: heb toch nog twee andere zaken. Die werden ook al onderwerpen zo afgetikt. Dat was het aanloopgebied, de begroting van de Lucrato en het ontwerpbegroting over dat in de Velosagief. Dat is al heel veel opgepraat, dat is aangenomen. Maar wat nog wel even goed is om te weten voor de luisteraars, dat het zogenaamde businessplan. Ik denk, wat is dat, je businessplan, Jenaplan schoon, maar het is gewoon weg de, ja, een nieuw gebouw voor de leerling en de docenten daar van de Jenaplan school.
1: Ja, en dat heet het businessplan dan?
0: Ja, omdat het niet wordt behandeld met alle andere scholen. Een aardige opmerking van de VVD uit monden van Peter Oosterhof. Die zei, nou, als het maar geen Noordgoudje wordt. Ik weet niet of jij hem begrijpt, die opmerking. Ik begreep hem wel gelijk.
1: Nee, ik begrijp het niet. Ja, jij weet er meer van.
0: Nou, ik was er toevallig toen ook aan het werk, maar toen de malige rector De Vries, die heeft toen voor elkaar gegeven dat de gemeente toch wat iets meer deed in inspanningen wat geld betreft. En naast de verplichting die de gemeente ook heeft om scholen, die goede scholen neer te zetten en te houden.
1: Ja. Yeah.
0: Om daar wat extra geld in te zetten, om de modernste van het modernste neer te zetten wat de luchtverfrissing et cetera betreft. Mm-hmm. Maar ja, toen kwam de aap uit de mouw na een jaar, denk ik, zeg maar, dat nog iets meer geld nodig had. Nou, dat iets was wel heel veel, maar ook dat heeft hij voor elkaar gekregen bij de gemeenteraad. Dus ja, je kent de VVD natuurlijk, die kijkt naar de cijfers vooral, die zegt, joh, als het maar geen Noordgoudje wordt, met andere woorden, als het maar niet nog een keer extra geld gaat kosten, ja, dat we weer zo'n verrassing krijgen, zo'n konijn dat doet.
1: Ja.
0: Maar ook hier was wel unaniem uiteindelijk de raad gestemd, met andere woorden, joh, we gaan er gewoon voor en dan wat komt daar een prachtig gebouw. En ja, de groene schoolpleinen zouden daar ook nog de aandacht in krijgen. Want we kunnen ons nog herinneren van mevrouw van der Vossen, volgens mij heette ze. Die heeft nog een pleidooi gehouden over groene schoolpleinen.
1: Ja.
0: Dus, ook hier was een abonnement trouwens ingediend door GroenLinks. Mevrouw Kwekkenboom lichtte dat toe. Nou, het kwam er eigenlijk op neer dat er iets meer duidelijkheid moest komen van, joh, gaat het allemaal wel door en hoe zit het dan? Maar gaandeweg, het hele gesprek van alle rondes, zag zij ook in dat dat abonnement eigenlijk overbodig was en zij trok hem ook in. Politiek was het niet zo heel spannend. Ja, naar voren gezet door de PvdA. Sybren Buijs noemde dat al eens een paar weken eerder. Van, ja, dan komt die uitbreiding van het schietterrein.
1: Ja.
0: Uitbreiding van Lelystad. En die uitbreiding is niet alleen voor de burgerluchtvaart, maar nu ook voor de militaire luchtvaart. Want het alles is wel een stroomversnelling geraakt. Sinds een, zeg maar, 7 jaar dat allemaal een beetje speelt, of 5 jaar, hè, met die burgerluchtvaart.
1: Ja.
0: Op Lelystad. En Heerde gaat nu toch ook kennis maken met een militair vliegveld gebeuren. Wat we eigenlijk nooit kennen. We kennen het schietterrein natuurlijk.
1: Ja.
0: Want daar gaan ook die F-35's op stijgen.
1: Wat in Heerde?
0: En in dat in Lelystad, hè?
1: Ja.
0: Dat is wel de bedoeling.
1: Maar daar krijgen we mee te maken dus, ja.
0: Nou ja, niet met de F-35 aan zich, want die gaat in noordelijke richting meestal vliegen. Dus die vliegt dan richting, nou zeg maar, Lemmer, Friesland.
1: Ja.
0: Daar zijn ze natuurlijk wel wat gewend, hè, met Lauwers meer. Of
1: ja,
0: Lauwers
1: Leeuwarden.
0: Het gaat wel gecombineerd met die burgerluchtvaart. En daar is natuurlijk wel altijd het dingetje dat die burgervliegtuigen opstijgen van Wezep naar Heerden. Dus je krijgt echt dat vermogen van die motoren die aanzwellen. Nou, dan krijg je ook die F-35. Nou, dat zal zeker ook wel met helikopters gevlogen worden. Nou, ik weet niet of jij hier nog was, maar hier vlogen van de week toch aardig wat helikopters over. Laag, relatief laag. Maar ja, wat is laag, dat weten we ook nog niet. Dus Buijs was nog wel wantrouwig, want dat is hij toch wel, ondanks dat hij het heel erg nodig vindt. Wantrouwig tegenover het ministerie van Defensie. Mm. Misschien heeft hij ze gekend, maar hij zegt, ja, ze zijn niet te vertrouwen en je moet het mes op tafel houden met ze.
1: Ja, hij is hij is wel voormalig officier van justitie. Dus hij zal ook wel iets wat mee te maken gehad hebben.
0: Dat moet dan wel, want dan zeg je dat niet zomaar.
1: Nee.
0: Hij vertrouwt ze gewoon niet. Hij zei, joh, je moet scherp blijven. Dat willen we even hiermee doorgeven. Even heel snel gezegd. Nou, dan komt er nog wat natuurlijk gepraat tussendoor. Van de VVD denkt, nou, dus misschien een mooie gelegenheid om deals te maken. Peter Oosterhof kende dat nog wel vanuit andere gebieden. Met andere woorden van, joh, als wij wat ruimer ons opstellen ten opzichte van Defensie, ministerie, dan kunnen wij iets regelen met een afritje of een financiering extra.
1: Dat levert altijd wel iets op.
0: Nou ja, maar daar was Nienhuis niet van gediend. Dat is de andere dan, hè. Want de prins had zijn pet van voorzitter even afgedaan. Want die zit daar natuurlijk ook in met zijn portefeuille. Maar Nienhuis doet dat dan dat ASK, als ik het goed heb. En die zegt, nee, we gaan het allemaal gezamenlijk doen. Hè. We gaan niet hier even naar voren schuiven. Zo, joh, kunnen we daar even een deeltje uit slepen? Hij wil gewoon in harmonie blijven. Hij kan het niet anders zeggen. Met Oldbroek natuurlijk, hè, te harde.
2: Ja.
0: Misschien ook Nunspeet en Epen natuurlijk.
2: Ja, dat
0: maar de Zuidweg wordt op één punt wel overschreden door dat terrein. Dus daar zijn ze wel even alert op, niet zo blij mee. Want men wil allemaal dat die Zuidweg wel behouden blijft. Ja, jij vindt hem ook handig, ik ook. Ja. Om even snel naar het harde te rijden, hè? Ja. Even door te steken.
2: Ja.
0: Dus, maar goed, dan komt dan toch zo'n vliegveld, met ook militaire vliegtuigen. En dat is toch iets nieuws.
2: Ja.
0: Nou, dat was even de kern van het actuarium. Meestal is dat een agenda-onderwerp wat heel snel wordt voorbijgevlogen, maar nu kreeg het toch even zijn tijd.
2: Hij kreeg echt de aandacht.
0: Ja, een waarschuwing van de PvdA. Nou, men was het ook al mee eens.
2: Ja. En verder was het niet zo spannend dan?
0: Dat was hem ook.
2: Ja.

Langzamerhand loopt het alweer tegen 6 uur op deze woensdagmiddag. Het is niet helemaal de uitzending geworden die we gehoopt hadden, maar we hebben toch een bijdrage kunnen leveren aan datgene wat er in de Raad gebeurd is afgelopen week. En wij waren zelf in de Alpe d'Huez en op de camping opgenomen met heel weinig internet, dus beperkingen hadden we zeker. Maar goed, de volgende keer doen we het anders en hopen we dat het wat meer gestructureerd wordt. En hebt u toch een klein beeld gekregen van wat wij hier op de Alpe d'Huez doen. Het is allemaal voor opgeven is geen optie. Het geld is voor onderzoek. En heel veel mensen doen daar hier aan mee. Het was een geweldig evenement. Morgen gaat het echt gebeuren. Ik zou zeggen, kijk op SBS6. Want dan wordt het de hele dag uitgezonden. En via de regionale omroepen. Voor wat ons betreft was dit onze bijdrage vanaf de Alpe d'Huez. En volgende week zijn we er weer met een gewone uitzending. Weer op woensdagmiddag, weer tussen 5 en 6 bij RTV 794. Dit was Sport. Een fijne avond nog. Eet smakelijk. De groeten van Han van der Pol. Mijn naam is Henk Jan de Leeuw en ik zeg graag tot volgende keer.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt, meldt Omroep Zeeland. Personeel in de OR is vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Het is de grootste vestiging van het bedrijf buiten de Verenigde Staten. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Dat zou op korte termijn minstens 2 miljard dollar winst moeten opleveren. In totaal werken er in Nederland 2800 mensen bij Dow. Het is een van de grootste werkgevers in Zeeland. Steeds meer gemeenten geven geen toestemming meer voor thuisonderwijs op basis van levensovertuiging. Ouders kiezen daarvoor als scholen niet genoeg aansluiten bij hun geloof. De Hoge Raad bepaalde in april dat zo'n vrijstelling niet meer gegeven mag worden als er een openbare school in de buurt is en kinderen daar dus naartoe kunnen. Op Schiphol zijn de eerste twee Gazanen aangekomen die in Nederland met een visum mogen studeren. In totaal hebben zo'n 50 Gazanen toestemming om met een visum te komen studeren of werken. Maar omdat Israël geen toestemming geeft, kunnen ze maar moeilijk uit Gaza wegkomen. Ze krijgen nu hulp van de Nederlandse overheid. De Belgische zangeres en mediapersoonlijkheid Margriet Hermans is overleden. Ze scoorde verschillende hits, zoals Alle mooie mannen zijn zo lelijk, in 1991. Ook zat ze in de jury van de Vlaamse versie van De slimste mens. Vorige maand werd kanker bij haar vastgesteld en daarna ging ze snel achteruit. Margriet Hermans was 72 jaar. En Demi Vollering heeft de vijfde etappe van de Giro gewonnen. Ze was in een zware bergetappe sneller dan Anna van der Breggen in de sprint. Vollering heeft nu alle drie de grote rondes een etappe gewonnen. De roze leiderstrui is nog wel voor Van der Breggen. Het weer, vanavond op steeds meer plekken regen. Vannacht wordt het weer droger, koelt het af naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En dan wordt het ook weer maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jan.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Rapper J, beter bekend als Kanye West, mag niet worden geweerd uit Nederland. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam bepaald. De uitspraak betekent dat de twee concerten van de artiest aanstaande zaterdag en maandag door kunnen gaan. Het Centraal Joods Overleg spande een kort geding aan tegen de komst van de rapper vanwege zijn antisemitische uitspraken. Andere landen hebben de komst van J wel tegengehouden. In Italië, het VK, Frankrijk en Polen gaan de concerten van hem niet door. J is op dit moment al in Nederland. Duitsland is een zetel kwijt in de VN-veiligheidsraad. Duitse media beschouwen dat als een nederlaag, omdat Duitsland zichzelf ziet als een belangrijke speler op het wereldtoneel. Naast de 5 permanente leden van de raad worden de 10 tijdelijke leden gekozen voor een periode van 2 jaar. Er waren nu 2 plekken voor Europese landen vrij. Die gaan naar Oostenrijk en Portugal. Duitsland zat 6 keer in de Veiligheidsraad, voor het laatst in 2019 en in 2020. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt. Personeel in de OR is daarover vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Dow is een van de grootste werkgevers in Zeeland daarmee. Ook zijn er nog 2 fabrieken in Dordrecht en Delfzijl. Wereldwijd gaat het in totaal om zo'n 4500 banen die verdwijnen bij het concern om de kosten te drukken. Dow wil meer gaan inzetten op AI en automatisering. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niks meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanuit het westen regen. Vannacht wordt het weer tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien, vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn. Morgenmiddag ook weer af en toe wat zon en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Rapper Kanye West, ook wel bekend als Ye, mag zaterdag en maandag optreden in het Gelderdoom in Arnhem. Het Centraal Joods Overleg wilde dat Ye door Nederland zou worden geweigerd vanwege zijn antisemitische uitspraken en spande een rechtszaak aan. Maar de rechter ziet geen aanwijzingen dat zijn komst een gevaar is voor de openbare orde. Het Centraal Joods Overleg is nu teleurgesteld.
2: Ze maken het salonveeg om antisemiet te zijn. En in een tijd dat we al zoveel jodenhaat in Nederland hebben, waar de synagoges moeten worden beschermd, waar de scholen ook moeten worden beschermd, waar joodse activiteiten geen plaats kunnen vinden, waar studenten het echt heel erg moeilijk hebben. Nou, in zo'n tijd om zo iemand binnen te laten, dat doet onze gemeenschap pijn.
1: Een man in Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af met naakbeelden. Hij dwong hen om expliciete foto's en filmpjes van zichzelf te maken en seksuele handelingen te verrichten, ook als ze op school zaten. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. Alle slachtoffers waren tussen de 13 en 20 jaar oud. Eén woonde in Nederland, de andere in onder meer de VS en Duitsland. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland ruim 600 banen. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Het Amerikaanse concern is daarmee een van de grootste werkgevers in Zeeland. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Wereldwijd schrapt het concern in totaal 4500 banen. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niets meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanavond vanuit het westen regen, vannacht tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien over het land. En die kunnen vooral in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag ook af en toe zon. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Beren.

Robert is de planten aan het water geven. Hoe lang kom ik hier nou al? Anderhalf jaar? Misschien bijna 2 jaar. 2 jaar zou ik zeggen. 2 jaar geleden was ik hier voor het eerst kennismaken met Harry. Toen ben ik november, december een paar keer bij mijn grote vriend. Hij luistert. Jan Nederveen wezen kijken. En Jan weet het nog. Ik ging koffie voor hem halen. De eerste keer. En wat gebeurde er toen? Stoot me hasses bij de entree van de studio. Koffie op de grond. Anderhalf jaar verder. Gain. Iets zachter die micro. Wat gebeurt er net? Bam. Weer de kop gestoten. Gebeurt me op een vakantieadres ook bijna dagelijks. Hoe komt dat dan, hè? Ik weet het. Je hebt een pad op, die klep. Dan zie je net die bovenkant van die deur niet op de een of andere manier. Goed, vakantie gehad, pas allemaal mooi. Dit is... Hoe heet het programma ook alweer?

0: Richard Hoffmeyer presents Umaguma.
1: Radio 7.
0: Radio 794. 4, 4.

Welkom, welkom, serieuze luisteraars, bij de 65ste aflevering van Umaguma. Next Level Radio, bedankt Kees, voor Silent Movers, Misfits, Outcasts, Lone Wolves, Nonconformisten, Notoren Dwarsliggers, ook wel Autonome Denkers. Umaguma, dit is het meest originele en onafhankelijke radioprogramma ooit. We zijn zo origineel, we hebben niet eens een format. Of wel soms. Elke woensdagavond van 8 tot 10 nemen wij u hier bij RTV 794 mee in onze zoektocht naar de beste progressieve muziek. Zoveel mogelijk stijlen laten wij hier samen smelten met de magische soundtrack van één centrale film. En ik beloof u, u heeft geen enkel nummer ooit in de top 2000 gehoord. Want u weet het. Umaguma weigert makkelijk te zijn. Hopend op een sfeervol geheel, dat is het al hè. Laten we ons vanavond voor de tweede keer begeleiden door de legendarische Griekse... Wat? Oude tekst. Dit ging nog over uitzending 63 en 64. Dat was Blade Runner, de film van Ridley Scott. Met de legendarische muziek van de Yamaha CS-80. Keizer, koning, admiraal Vangelis. Wat doen we vanavond? Goed, ja, ik kwam zondag pas terug van vakantie. Ik heb een potpourri in elkaar gezet. Laat het maar zo noemen. Wat gaan we doen vanavond? Hé, hey, we hebben een format. Stukje filmmuziek. Stukje rockmuziek, stukje filmmuziek, stukje metal, stukje filmmuziek. Und so weiter. Dit is van John Carpenter, The Fog.

Vriendin van de show, Silke. Is dat toch met die microfoon? Ik kwam met een geweldig idee. DJ Ricardo, luister eens de aflevering van de podcastserie VRT. Weet ik veel. Filmmuziek. Op vakantie, op mijn vakantieadres gedaan. Leuke podcast, bedankt voor de tip. Werd gerefereerd aan Hans Zimmer en zijn werk voor Gladiator. Hebben wij een hele uitzending aan besteed. 2 uur, weet ik veel, deed het met een itempje van 3-4 minuten. Dat ging helemaal verkeerd. Ze wilden de vergelijking laten horen tussen The Battle uit de film Gladiator, bekendste thema, en het stuk Mars van Gustav Holst uit de symfonie The Planets. Nou, dat mislukte volgens mij helemaal. Ik had het in mijn uitzending destijds beter gedaan. Om nu weer die vergelijking te laten horen hier. Eventjes geen zin in. Ik draai nu The Battle, Hans Zimmer. Volgende week zal ik Mars van Gustav Holst weer eens helemaal laten horen. Heb ik daar volgende week wel zin in eigenlijk? Ik heb nogal een wispelturige mindset. Nee, dat gaat goed komen. Dit is uit Gladiator. The Battle, Hans Zimmer. Ah, dit is mooi. Ik krijg altijd kippenvel van. Daar gaat het toch om? Je moet kippenvel krijgen van muziek. Beter nog, de tranen moeten je over de wangen biggelen. Daar gaat-ie.

Oké, gejat. Beter goed gejat. Extreem goed gejat. Ik moet toch, ik vind dit mooier dan... Spreek ik nou voor mijn beurt. Ik denk dat ik dit toch mooier vind dan Gustav. Sorry, nabestaanden van Gustav Holst. Gladiator, The Battle, Hans Zimmer. En wat gaan we nu doen? Ah, Italiaanse band, Rock Progressivo Italiano, onze favoriete. Progressieve stijl. Wat is het? Ah, Tempio delle Clasidre van het titeloze debuutalbum uit 2010, La Tessa.

0: Radio 794.
1: Go back to the shadow.

Nou, de laatste keer dat ik dit draaide in de uitzending over Fellowship of the Ring, kreeg ik een reactie. Ze vinden dit thuis herrie. Nou, die hebben er dus geen verstand van. Howard Shore, The Bridge of Khazad Doom uit Fellowship of the Ring. Dit is geen herrie, dit was briljant. Net als Crimson Dawn, The Tower of Sin.

Ja, wie herkent dit nog? Je zou zeggen, misschien is het muziek van Goblin voor een of andere obscure Italiaanse horrorfilm. Nee, dit was de main theme van de horrorfilm met de tall man, de lange man en de vliegende balletjes. Phantasm. Ik heb hem pas gekeken. Phantasm 1, 1979. Fred Myro schreef de muziek. De Tall Man werd gespeeld door Angus Scrimm. Zelfs zijn echte naam is eigenlijk al angstaanjagend. Prachtige film, Phantasm. Daarvoor had ik Crimson Dawn, Italiaanse metalband uit Lombardije. Dit zijn ook Italianen, Impero dell'Ombra. Dagon.

To live alone is the fate of all great souls.

vond het mooi om weer te doen dit eerste uur. Goeie muziek. En ik zit een beetje in een roze wolk vakantie mindset. En ja, wat doen we dan bij Uma Guma? Gaan we Italiaanse bands draaien. Dus, L'Impero delle Ombre was dat. Dagon. Vrienden van de show, ze luisteren elke week. Dit is muziek uit de film The Machinist. Om het eerste uur mee af te sluiten. Componist was Roque Baños.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van verantwoordelijk minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Nu is volgens ingewijden afgesproken dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. En met die belofte gaat GroenLinks PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij die stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Een man van 22 uit Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af nadat ze hem naaktbeelden hadden gestuurd. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. De Lennart Nijgprijs gaat dit jaar naar rapper Sef. Hij krijgt de prijs maandag bij de uitreiking van het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef, in het dagelijks leven Youssef Gnaoui, staat bekend om zijn persoonlijke en maatschappijkritische teksten.
2: Vind je het gek dat mensen radicaliseren? Allebei de kanten op, de wereld is oneerlijk. Money, money, money blijft ons leven domineren. Links en rechts hetzelfde geld en niets andere kleren. The winner takes it all en staat de rest te dirigeren. En niemand lijkt te willen corrigeren.
1: Ja, we kennen nummers zijn Voor alles bang en De leven. Lennart Nijg schreef vooral voor Boudewijn de Groot, maar ook voor Ramses Shaffy en Rob de Nijs. Na zijn overlijden in 2002 werd de Lennart Nijgprijs in het leven geroepen voor beste tekstdichter. Het weer vanavond vanuit het westen regen. Vannacht is dan tijdelijk droog. Morgen trekken er opnieuw buien over het land. En vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag komt er ook af en toe wat zon bij. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

de Lennart Nijg-prijs. Toevallig, ik had er nog nooit van gehoord. Korte anekdote om het tweede uur mee te beginnen. In de auto, alleen op vakantie. Ik had een cd'tje erin, beste van Boudewijn de Groot. Ik zong alle nummers bijna van begin tot einde mee. Noem ze op, Land van Maas en Waal. Strand, Naast jou. Eva, Verdronken vlinder. Nee, die stond er niet op, gek genoeg. Tranen met tuiten bij Testament. Zullen we te denken, er zit een mooi rijmpje in. Je borst als veilig kussen houdt me warm, maar warmer zijn je lippen die me kusten. Zo wekte je één voor één mijn andere lusten. Moeilijke rijmschema was dat, Lennart. Dan zit ik te denken, van kan ik dat ook in deze show een keer draaien? Maar ik heb destijds een nummer gevonden, Eva. Wel te rusten, meneer de president, ook mooi. Bij meneer Stap, uiteraard, kreeg je dat te horen bij de geschiedenisles over de Vietnamoorlog. Ja, mooie teksten. Dan lieten ze net wat horen van ene rapper, Sef. Ja, ik was er niet van onder de indruk, om eerlijk te zijn, wat ik hoorde. Standaard moralistische praat. Goed, het is verder geen politiek programma. Oema Goema, we gaan gewoon verder waar we gebleven waren. Excuses voor deze rare interruptie. We're artists.

U2, uitzending 65. Ik ga beginnen met Canadese band Rush. Sickness. X1 Book The Voyage in E mineur.

Muziek van Elliot Goldenthal uit de film Alien 3. De Adagio. En het werd vooraf gegaan. Tevens tweede uur opener. Uiteraard Rush. Van het legendarische album uit 1977. A Farewell to Kings. De afsluiter van dat album Sickness X1. Epic.

Dat was een stukje muziek uit de film Sicario, geschreven door Johan Johansson. Klinkt altijd nog beter dan Sjoerd Sjoerdsma. Of zoals een goede vriend van mij laatst zei, Lulde Behanger, Lulde Behangersma. Johan Johansson, The Beast. Dit is een Belgische band uit Kortrijk, als ik me niet vergis. Amen Ra, Solitary Rain. Oh, oh, oh, oh, oh, Rhine.

Frits is een hele aardige man. En ben ik in de war? Dit was de legendarische Kortrijkse band Amen Ra met het nummer Solitary Rain. Ton is mooi. De band staat genoteerd op de talisman van de show progarchives.com. Het is de titeltrack van het album Solitary Rain. En het album staat niet genoemd. Dus ik kan het wel vinden met AI, maar niet op de talisman van de show. Welcome to the Twilight Zone. Verwarrend. Raak ervan in de war. Zit ik nou door dit mooie stukje muziek heen te kletsen? Krzysztof Penderecki, Poolse avant-garde componist. Uit zijn derde symfonie. En het werd gebruikt als intro voor de legendarische psychologische thriller van Scorsese, Shutter Island.

Oh, dit is muziek van Howard Shore. Volgens mij, nou, een van zijn eerste scores. Obscure film, Videodrome. Piercing heet dit. Op de een of andere manier is het zo obscuur, dat album. Dat is belachelijk veel geld waard geworden. Ja, ik denk omdat het zijn eerste werk is of zo. Wat hadden we? Larry Fast, Ancestors hadden we daarvoor. Ja, ik kreeg een berichtje binnen van een kameraad. Die zei, ik ben een documentaire aan het kijken over gorilla's. Dus ik wist niet of hij de artiest bedoelde, de gorilla's. Of daadwerkelijk over Stanley Menzaap. Heb ik al antwoord? Hij was onder de indruk. Hij vindt de grap niet leuk. Windhand. Two Urns.

0: Ja, dat zijn van die nummers. Ja, als ze een half uur doorspelen met hetzelfde thema, dan gaat het nog niet vervelen. Dat is geen toeval. Volgens mij is dat echt wel een kunst op zich.
1: Radio 794.
0: Wind Hand. En ik heb ze veel gedraaid. En ik ga het nog veel vaker doen. Frits is een gorilla, stuurt een luisteraar mij net. Nou, ik snap de context niet helemaal. Misschien krijg ik dat morgen nog te horen van deze luisteraar, wat het met de show te maken had. Bedankt voor de reactie. Dat sowieso. Leuk dat mensen betrokken zijn bij de show. Hé, dat was hem. Uitzending 65. Van Umaguma, een programma gemonteerd en gepresenteerd door Richard Hofmeijer. Dat ben ik. Voor de omroep, dat zijn zij, RTV 794. Waarvoor bedankt, omroep. Vriendelijk bedanken doe ik ook u, luisteraar. Een e-mail om mij te bedanken mag naar r.hofmeijer@rtv794.nl. En als het goed is, ontvang ik daar ook op de nieuwsbrief van de omroep. Maar daar wacht ik ook al anderhalf jaar op. En het zagrijnige heerschap en onuitstaanbaar collega voor Frits is ook wel te vinden op Facebook en Instagram. Voor nu laat ik u alleen met de sfeervolle klanken van... Hier staat Vangelis, maar dat klopt niet. Het is Danny Elfman. En zijn muziek voor Planet of the Apes van Tim Burton. Ik zeg wel te rusten tot volgende week. En volgens mij gaan we dan weer zoiets doen als dit. En ik denk dat Barry er dan weer bij zit. En dan gaan we weer lekker filosoferen. Of niet. Barry. Barry mag het zeggen. Wel te rusten. Tot volgende week.

0: I met Richard Hofmeyer.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. Door een datalek bij de gevangenis in Vught heeft een verdachte het strafdossier kunnen inzien van een medegevangene. Voor het voorbereiden van zijn strafzaak kreeg liquidatieverdachte Mohammed S. een laptop. Tot zijn verbazing stond daar op een van de dossiers van het Marengo-proces. De informatie leek bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als rechterhand van Ridouan Taghi. Normaal wordt na ieder gebruik van een laptop de geschiedenis ervan gewist, en dat is in Vught kennelijk misgegaan. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, zegt correspondent Charlotte Waiers.
3: Die wil zich juist heel erg profileren als iemand die op het internationale toneel Duitsland een leidende rol geeft. Die hard werkt voor zaken zoals internationaal volkenrecht, juist nu dat in de VS wat minder hoog op de agenda staat. En Duitsland ziet zichzelf als betrouwbare partner voor een groot deel van de wereld. En dat aanzien loopt nu wel een deuk op hiermee.
2: En de man die deze week omkwam bij een steek- en schietincident in Heerhugowaard is een 52-jarige Brit. Hij was maandagavond betrokken bij het incident op een bedrijventerrein. Ook een man van 44 uit de gemeente Velsen en een man van 65 uit Heerhugowaard raakten daarbij gewond. Ze zijn verdachten en zitten nog vast. Nog altijd is niet duidelijk wat de aanleiding was voor dat incident. En ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid zou zijn. Het weer, er trekt regen over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen weer opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. 'S Middags komt ook af en toe de zon erbij en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Dat zou een politieke blamage zijn. Afgesproken is volgens ingewijden dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. Met die belofte gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen en is er een meerderheid voor. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Mogelijk heeft de loyale steun van Duitsland aan Israël bij de stemming een belangrijke rol gespeeld. Europa kan met Oekraïne gaan praten over toetreding tot de Europese Unie, nu Hongarije een veto daarover heeft beëindigd. De vorige premier Orbán dwarsboomde jarenlang een EU-lidmaatschap, onder meer vanwege de situatie van de Hongaarse minderheid in Oekraïne. De huidige premier Magyar zegt dat hij met Oekraïne afspraken heeft gemaakt over de rechten van deze minderheid. De Lennart Nijg-prijs gaat dit jaar naar rapper Sef. De prijs wordt maandag uitgereikt op het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef werd bekend als lid van de rapformatie Flinke Namen met rappers Fit, Mirth en DJ The Flexicon. Enkele bekende nummers van hem zijn Voor Alles Bang en De Leven. Anish Hajmoussa heeft het Nederlands elftal in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije een pijnlijke nederlaag bezorgd. De ingevallen Feyenoorder scoorde in de 86e minuut de 0-1. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, regen trekt over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien, die kunnen in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hongarije heeft een veto over toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opgeheven. Daardoor kan worden begonnen met gesprekken over een Oekraïns EU-lidmaatschap. Onder leiding van oud-premier Orbán dwarsboomde Hongarije dit jarenlang. Een belangrijke reden was de situatie van de Hongaarse minderheid in de Oekraïnse regio Transkarpatië. De Hongaarse premier Magyar zegt een akkoord te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van deze Hongaarse minderheid. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben nu ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwerd en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor het geschrapte plan voor een Holwerd aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor een betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd voor het WK voetbal verloren. Het werd in de Kuip 1-0 voor Algerije. De ingevallen Feyenoorder Hajj Moussa scoorde in de 86e minuut. Komende dag vertrekt Nederland naar de VS. Maandag wordt dan nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. En de eerste WK-wedstrijd voor Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien. En vooral in het binnenland kunnen die heftig zijn met onweer en hagel. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn er afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid is. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. Kort daarna moest LaBeouf zich laten behandelen voor zijn mogelijke drugs- en alcoholproblemen. Shia LaBeouf pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling. Hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Een liquidatieverdachte in de gevangenis van Vught heeft het strafdossier van een medegevangene kunnen inzien. Hij kreeg een laptop waarvan de geschiedenis niet was gewist. Daardoor kon hij 1 van de dossiers lezen van het Marengo-proces. Die informatie was waarschijnlijk bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als de rechterhand van Ridouan Taghi. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Het doelpunt werd gemaakt door de Feyenoorder Hach Moussa. Nederland kreeg ook verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Volgens Koeman speelde het team soms te lief. Hij zegt dat er daarom wat kleine aanpassingen nodig zijn voor het WK. Maandag wordt in New York nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. De eerste WK-wedstrijd van Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag opnieuw regen met in het binnenland ook kans op hagel en onweer en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor lichte mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homo.